0: van 3 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben gehad en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later af en toe wat regen vannacht bij een graad op 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon. En dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: is één Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en in reed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride, gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer, het kan af en toe een beetje regenen vannacht. Het is een graad of 15. En straks wisselen buien en zon elkaar af. En dan wordt het zondag uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd.

0: gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij dat Pride-feest gisteravond.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Ondertussen zit zijn vader een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, de dag begint met afgewisseld buien en wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je luistert.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: Afghanistan. Zijn broer heeft zakelijk belang, dus wat vind jij ervan? Het land waar ik kritisch ben, zolang dat er kan. Land waar mijn zoon is geboren en hier wordt hij een man. Dit is het land van Lange Frans. Het land waar ik nog steeds thuis kom na vakantie.
1: Kom uit het land waar Geert Wilders alles mag vertellen. Maar zeg nou zelf, is het dan nog wel gezellig? Het land waar van school naar de coffeeshop te lopen is. Maar langzaamaan er geen coffeeshop meer open is. Het land waar steeds meer moed en men minder lacht. Wat heb je aan je vrijheid als je bijna niets meer mag? Toch is dit land de vaste grond onder mijn voeten. Ik zou niet weten waar ik anders heen zou moeten. Het land dat

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen.

0: sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in de deelstaat Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er meer regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: nieuws van 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos en een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux.

0: 20 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Goedenavond luisteraars. Hartelijk welkom bij het programma Orgelmuziek van Eén Vallei, de regionale omroep voor de Gelderse Vallei. Mijn naam is Joop Rodenburg en ik mag het programma vandaag presenteren. In de uitzending van vandaag gaan we luisteren naar bewerkingen van een tweetal koralen. Deze koralen worden in de Lutherse liturgie vooral gebruikt aan het begin van een kerkdienst. En als eerste gaan we luisteren naar het koraal Herr Jesu Christ, die zu uns wendt. De tekst van dit koraal zou geschreven kunnen zijn door de hertog Wilhelm van Saxe-Weimar, maar dat is niet helemaal zeker. In Thüringen en Saxen werd dit lied zondags altijd gezongen nadat de predikant de preekstoel opgegaan was om zijn preek te houden. Het is een gebed om de Heilige Geest, dat deze aanwezig zou zijn om de harten van de luisteraars te openen. En als eerste gaan we naar een bewerking luisteren van de Noord-Duitse organist en componist Georg Böhm. Hij leefde van 1660 tot 1733. Böhm studeerde naar alle waarschijnlijkheid bij Johann Adam Reinken in Hamburg en hij was 35 jaar lang organist van de Johanneskirche in Lüneburg. En in 1700 ging Johann Sebastian Bach als 15-jarige jongen bij hem in de leer toen hij in Lüneburg op het gymnasium zat. Geen wonder dus dat de muziek van de jonge Bach sterk beïnvloed is door de stijl van Böhm. We horen een uitvoering van de organist Ad Verhagen op het orgel van de Ark in Ede.

U hoorde een bewerking van het koraal Herr Jesu Christi Zuenswend van de componist Georg Böhm. Het is boeiend om van dit lied nog een bewerking te laten horen, maar nu van een componist die een dertigtal jaren later leefde, namelijk van Telemann. Telemann leefde dus 30 jaar na Böhm en was een van de drijvende krachten achter de late barok en de overgang naar de vroege klassieke stijl, de zogenaamde galante stijl. Telemann was van dezelfde generatie als Bach. En zijn muziek is ook melodieus. Maar zijn muziek is wat speelser dan die van Böhm. Dat is goed te horen in de volgende uitvoering die we gaan horen van de organist Michel Baumel op het orgel in Rue van Seine in Frankrijk in de abdijkerk van Saint-Wandrille.

U hoort een bewerking van Telemann van het koraal Herr Jesu Christ, dicht zu uns wendt. We gaan nu luisteren naar een tweetal bewerkingen van een ander koraal, namelijk van Liebster Jesu, wir sind hier. In Nederland vooral bekend als het koraal Heer Jezus om uw woord. Ook dit lied wordt net als het vorige vaak gezongen voorafgaand aan de preek, als gebed op de Heilige Geest. Het is iets ouder, het is in 1663 geschreven en een jaar later van een melodie voorzien door de componist Johann Rudolf Ahlen. Het lied is diep geworteld in de Lutherse liturgie en staat bekend om zijn eenvoudige, toegankelijke melodie. De melodie lijkt wel een beetje op die van veel kinderliederen. Hij beweegt zich langs de toonladder met eenvoudige sprongen in de melodielijn, waardoor het bijzonder makkelijk mee te zingen is. En daar gaan we drie bewerkingen van horen, geschreven door twee tijdgenoten, namelijk van Bach, door Bach, en de ander door Walter. Bach geboren in 1685 en Walter een jaar eerder in 1684. En beide een jaar na elkaar overleden, dus echt tijdgenoten. Bovendien waren ze ook familie van elkaar. Walter, zijn grootvader, was een halfbroer van Bach zijn moeder, dus ze waren achterneven van elkaar. U hoort eerst een tweetal bewerkingen van Johann Sebastian Bach, namelijk Bachwerk Verzeichnis 633 en 706, gespeeld door de organist Wim van Beek op het orgel van de Martinikerk in Groningen, en daarna een bewerking van Walter gespeeld door de organist Willeke Smits op het orgel van de Lutherse Kerk in Den Haag.

U hoorde een aantal bewerkingen op het Lutherse koraal Liebster Jesu, wir sind hier. U hoorde eerst een tweede bewerkingen van Johann Sebastian Bach, namelijk Bachwerken verzeichnis 633 en 706. Dat werd gespeeld door de organist Wim van Beek op het orgel van de Martinikerk in Groningen. En daarna hoorde u een bewerking van Walter, gespeeld door de organist Willeke Smits op het orgel van de Lutherse Kerk in Den Haag. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit programma Orgelmuziek, waarin u muziek hoorde gebaseerd op de twee oude Lutherse koralen Herr Jesu Christ, Dich zu uns wendt en Liebster Jesu, wir sind hier. De samenstelling van dit programma was in handen van Anton Kanis. De techniek werd verzorgd door Harro Timmerman en het programma werd gepresenteerd door Joop Rodenburg. Dit programma Orgelmuziek wordt zondagochtend om 20:30 nog een keer herhaald. En natuurlijk kunt u het altijd nog een keer beluisteren via de optie Radio Gemist op de website van Eén Vallei. Wij hopen er volgende week maandag weer te zijn om 7:30 met een nieuw programma Orgelmuziek. En we hopen dat u ook dan weer luistert.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamitische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat orkaan Noel aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval, zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In Hongkong zijn mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In de hele regio rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog bij ongeveer dezelfde temperatuur.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij het gewijde muziekprogramma van Stilok Radio voor Eén Vallei. Vandaag zijn Gert van de Heuvel en Rina Weren voor u in de studio en begeleiden u met mooie liederen naar de dienst van woord en gebed. We zijn vandaag om 9:30 uitgenodigd bij de hervormde gemeente De Koepelkerk in Renswoude. Hierin gaat voor dominee A. van Duinen. Het eerste lied hoort u al op de achtergrond. Het is een bewerking van Psalm 135. Prijs de naam van de Heer. En het wordt gespeeld door Peter Wereldman. Gedeeld, geniet daar nog even van. Waarna het Holland Koor dit lied voor u zal zingen.

Dat was een mooie van het Holland Koor die het opgenomen heeft nog in de Bovenkerk in Kampen. We vervolgen met een paar mooie lieden psalmen. En deze keer is het psalm 116. En deze psalm die wordt gezongen door Cornamore uit Veenendaal.

Mocht u net zijn ingeschakeld, vertel ik nog even dat we vandaag de dienst bij gaan wonen in de hervormde gemeente De Koepelkerk te Renswoude. De voorganger is dominee A. van Duinen. In deze dienst begint om 9:30. Dus tijd voor nog een paar mooie liederen. De eerste is Genade God oneindig groot. En het wordt gezongen door het interkerkelijk koor Emmanuel uit Harskamp.

Het laatste lied dat we gaan horen is een bekende bewerking van Psalm 122. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig op werd zien wij staan, gereed om naar Gods woord te gaan. En dat wordt gezongen door de mannenzang uit Veenendaal.

Ja, het is bijna 9:30. Tijd om naar Renswoude te gaan voor de dienst van woord en gebed in de koepelkerk te Renswoude. De leiding van deze dienst is in handen van dominee A. van der Duinen. Gert van der Heuvel en Rina Weren wensen u een gezegende dienst toe. Na de dienst bent u weer hartelijk uitgenodigd voor het vervolg van dit programma.

aan de luisteraars van de lokale omroep Stilok. Voorganger in deze eredienst is dominee Van Duinen uit Renswoude. Voorbeden en pastoraat Wilma Baalde van Rossum van de Lauta van IJsmalaan 5 moest afgelopen week met spoed worden geopereerd aan haar oog in verband met een loslatend netvlies. De komende tijd zal moeten blijken of de operatie geslaagd is. Jan van der Snel van de Kastanjelaan 301 zal vanaf morgen 27 juli wekelijks gedurende 7 weken bestraling ondergaan. De heer Wim van Brummelen van de Taats van Amerongenweg 210 is weer thuisgekomen om daar verder aan te sterken. Een geboortebericht in het gezin van Mark en Desiree Konijn van Ede van de Dorpstraat 102 is op 19 juli een dochter geboren. Haar namen zijn Tess, Anna, Emma en haar roepnaam is Tess. Zij is het zusje van Louise en Jens. Wij feliciteren de familie van harte met deze blijde gebeurtenis en wensen hen God zegen toe. We gaan nu zingen en na het zingen is gelegenheid tot stil gebed. We zingen uit Weerklank, gezang 468. We wensen elkaar een gezegende dienst.

Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen nu gaan zingen, gemeente, uit Psalm 19. Het Psalm 19, de versen 1 en 4. In de verkondiging zal het gaan over de gerechtigheid van God, maar dat raakt ook aan de wet van God. En in Psalm 19 zingen we over de schoonheid van de wet, maar we beginnen te zingen met: het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. We zingen Psalm 19, vers 1 en 4.

gaan nu luisteren naar de geboden van de Heere onze God om ons te spiegelen aan die geboden en de samenvatting zoals de Heere Jezus die gegeven heeft. We willen daarna zingen uit Weerklank uit Psalm 86 vers 2 en 4. Uit Weerklank Psalm 86 vers 2 en 4. Hoor dan het gebod. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft die geboden samengevat als in een hoofdsom, toen hij zei, u zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. Amen.

Laten we nu bidden om de verlichting met Gods Heilige Geest. Laten we bidden. Heere onze God, trouwe Vader in de hemel, wij danken u dat uw gemeente samengekomen is in uw huis. Hier in Renswoude, in de Koepelkerk en op zoveel andere plaatsen in ons land en daarbuiten komt uw gemeente samen, uw gemeente wereldwijd, om te verschijnen voor uw heilig aangezicht, om u aan te roepen als de God die heilig bent en goed, die onze lofprijzing in ontvangst wil nemen. Heer, wij bidden u, laat ons hart vol mogen zijn van u, om u de lof te brengen, u groot te maken met hart en mond in het lied dat we zingen, maar ook in het horen dat wij doen, dat onze oren gespitst mogen zijn om niets te missen van wat u vanmorgen tot ons zeggen wilt. Zo bidden wij tot u, o God, u, de God die ons kent, beter ons kent zelfs dan wij onszelf kennen. U ziet ons niet alleen, u ziet ook wat er leeft in onze harten. U ziet onze daden van gerechtigheid die wij mochten volbrengen in dankbaarheid aan wat u ons gegeven hebt. Maar u ziet ook en hebt ook gezien al onze zonden. Alles wat niet voor u bestaan kan. Wij belijden voor u, o God, dat wij niet altijd u lief hebben. Dat wij niet altijd wandelen in de liefde jegens elkaar. Dat er zo vaak ook een tekort is aan naaste liefde. En dan bidden wij, Heere, trek onze harten tot u. Als wij naar u zoeken, dat u zich laat vinden. En ook als we misschien helemaal er niet zo mee bezig zijn om u te zoeken, dat u ons te machtig wordt en ons met koorden van liefde naar u toe trekt. En dat wij dan mogen zien in geloof op het volkomen offer van de Heere Jezus Christus, de gekruisigde en opgestaande. Het offer van zijn leven dat hij gebracht heeft aan het kruis van Golgotha. Want alleen door het geloof in hem, de gekruisigde en opgestane, hebben wij deel aan de reiniging van onze zonden, waardoor wij als verloste mensen mogen leven. Laat de dag mogen aanlichten in onze harten en breng ons de blijdschap van het geloof. Ja, dat we dag in, dag uit, door te leven met u, door te luisteren naar uw stem, mogen toenemen in geloof, in hoop en in liefde. Heere, we bidden om een gezegende dienst. Dat u onze harten verlicht door uw Heilige Geest. Dat we open mogen zijn met oren en harten om naar u te horen. En verlicht ook de geest van uw dienaar, Heere, om uw woord deze morgen te mogen verkondigen. Dat bidden we, Heere, dat u bij ons bent, bij jong en oud, bij hen die met ons verbonden zijn, niet hier fysiek aanwezig zijn, of die later de dienst zullen beluisteren. Heere, wees u bij een ieder door uw geest. Zo bidden wij, in Jezus' naam. Uit genade. Amen.
openen de Heilige Schrift. De schriftlezing is deze morgen uit Matteüs 5. Een gedeelte uit de bergrede van de Heere Jezus. De bergrede, dat zijn de hoofdstukken 5 tot 7 uit het evangelie van Matteüs. Wij lezen uit Matteüs 5 de versen 17 tot 30. Eerst gaat het over Jezus en de wet. En dan vervolgens gaat het over Jezus en de traditie. Daar lezen we ook een gedeelte van. Matteüs 5, vers 17 tot 30. Daar lezen we het woord van God. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. U hebt gehoord dat tegen de ouden gezegd is, u zult niet doden. En wie doodt zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt raka, zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar al wie zegt dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daarbij het altaar achter en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave. Stel u zo snel mogelijk welwillend op tegenover uw tegenpartij, terwijl u nog met hem onderweg bent, opdat de tegenpartij u niet misschien aan de rechter overlevert en de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert en u in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, ik zeg u, u zult daar beslist niet uitkomen voordat u de laatste kwadrant betaald hebt. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar heeft gepleegd. Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg. Want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg. Want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. Hier eindigt de lezing uit de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord van God horen en dat bewaren. Amen. De tekst voor de verkondiging is het 20e vers uit Matteüs 5. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. We zullen nu zingen uit Weerklank van Psalm 40 en daarvan de versen 3 en 5. Uit Weerklank, Psalm 40, vers 3 en 5.

Na de verkondiging zingen wij Psalm 85, vers 3 en 4. Daar komen we ook de gerechtigheid weer tegen. Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog, of gerechtigheid gaat voor Gods aangezicht. Van Psalm 85, vers 3 en 4. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan van schriftgeleerden en fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Over dat binnengaan in het koninkrijk der hemelen wordt vaker door Jezus gesproken. Wie de wil doet van de Vader die in de hemelen is, die zal het koninkrijk binnengaan. Binnengaan in het koninkrijk der hemelen is een belangrijk onderwerp. En dat gaat ons allemaal aan, of we nog heel jong zijn of als we oud zijn. We gaan naar een moment toe dat we hopen dat koninkrijk van God binnen te gaan. We leven in een wereld die ons van alles biedt. En waar we een heel eind in kunnen komen. Maar als we niet meer hebben dan alleen wat de wereld biedt, dan loopt het niet goed met ons af. Daarom brengt Jezus dat binnengaan in het koninkrijk der hemelen meer dan eens ter sprake. En als hij dat doet, gebruikt hij daar soms verschillende woorden voor, maar die allemaal op datzelfde duiden. Aan het begin van de bergrede, van Matthäus 5, zegt Heere Jezus bijvoorbeeld: zalig de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk van de hemel is voor de armen van geest. Armen van geest, dat zijn de mensen die weten dat ze in geestelijk opzicht niets hebben en alles van God ontvangen moeten. In geestelijk opzicht zijn we afhankelijk van God en van zijn genade die hij schenkt. En Jezus zegt daar ook: zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Wie Gods gerechtigheid nastreeft en daarom vervolgd wordt, hem of haar wordt het koninkrijk der hemelen toegezegd. Dat koninkrijk en zijn gerechtigheid, dat is heel belangrijk. In onze tekst zegt Jezus dat er gerechtigheid nodig is om dat koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Gerechtigheid doen. Dat is een uitdrukking die je in de Bijbel vaak tegenkomt. En ik denk ook de jongens en meisjes die hebben die term best wel eens gehoord. Gerechtigheid doen. Maar het is ook wel een moeilijke term, want zo in het dagelijks leven, als je met elkaar praat, dan gebruik je die term niet, gerechtigheid doen. Maar wat betekent dat dan? Gerechtigheid, daar zit het woord recht in. Je probeert recht te doen aan wat God wil dat je zult doen. Gerechtigheid doen, dat is leven op een wijze zoals God wil dat je zult leven. God is rechtvaardig

Misschien dat we dan zeggen, gerechtigheid uitoefenen, dat doe je door de geboden van God na te leven. Die geboden, daar hebben we vanmorgen weer naar geluisterd. En de samenvatting die de Heer Jezus gaf, God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. En zeker, de wet is daarbij heel belangrijk. In de wet worden richtlijnen gegeven hoe God wil dat wij zullen leven. Maar gerechtigheid gaat verder dan het uitoefenen van de geboden van de wet. Gaat er bij het doen van gerechtigheid bovenal om met wat voor houding wij de geboden en de voorschriften van de wet naleven. En je zou kunnen zeggen, voordat Adam en Eva tot zonde kwamen, leefden ze in gerechtigheid. Ze leefden in vrede voor Gods aangezicht. Ze beantwoordden aan de bedoeling die de Heere met hen had. Dat was het geval totdat ze de zonde toelieten in hun leven. Toen kwam er een andere gezindheid in hun hart, toen de zonde daar binnengekomen was. En Jezus wijst, als hij spreekt over de overvloedige gerechtigheid, als het ware op Adam en Eva, voordat ze in de zonde vielen. Zoals ze toen leefden, die weg wil de Heer ons doen bewandelen. Leven met de Heer, in gehoorzaamheid aan Hem. Maar de mens is in zonde gevallen. En toen hadden de mensen regels, geboden nodig om te leven. Om niet stuurloos te zijn. Want die regels die bepaalden de mens erbij hoe God wilde dat de mens leven zou. Van nature wist je niet meer hoe dat was. Want die geboden die moesten sturing aan het leven geven. Vanwege die breuk die er gekomen was in Gods goede schepping. En door te leven overeenkomstig de geboden van God, zou de schepping weer zijn zoals God die bedoeld had. Daarom gaf God zijn geboden. Maar de praktijk is, en we weten dat allemaal, we zijn niet in staat te leven overeenkomstig de geboden. We tonen ons altijd weer ongehoorzaam aan God en zijn gebod. Na de zondeval is nooit meer geworden zoals het was in het paradijs. Jezus zei dat met zijn komst naar de wereld het koninkrijk der hemelen nabij was gekomen. In die zin was er met de komst van Jezus op aarde een nieuwe tijd aangebroken. En dat loopt uit op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar alles vol gerechtigheid is. Maar we leven nog op de aarde, met zijn zonde en zijn gebrokenheid. En op die aarde met zijn zonde en gebrokenheid hebben we die geboden van God hard nodig. Die blijven van toepassing, ook al is Jezus in de wereld gekomen. Ze hebben niets van hun kracht ingeboet. We kunnen niet zeggen, Jezus is in de wereld gekomen en die heeft de geboden tot vervulling gebracht. Dat heeft hij gedaan en nu hoeven wij ons niet meer aan de geboden te houden. Wat de Heere gesproken heeft in de tijd van wat wij noemen het Oude Testament, is nog voluit van betekenis. Een nieuwe tijd was aangebroken met de komst van Jezus, maar we mogen niet zeggen dat we nu zonder het Oude Testament kunnen. Zonder de wet en de profeten, want we hebben nu de Heere Jezus en dat is genoeg. Het gaat er wel om dat we ons heil verwachten van de Heere Jezus. En dat we van harte geloven in Hem. En dat dat geloof ons ertoe leidt dat we Gods geboden van harte proberen na te leven. In het Oude Testament zijn ons al de wet en de profeten gegeven. De wet en de profeten. Als wij het over de wet hebben,

dan denken we misschien gauw aan de 10 geboden. De 10 geboden. Die vanmorgen ook weer gelezen zijn. Maar als het in de Bijbel over de wet gaat, dan reikt het veel verder. Als de Joden het over de wet hadden, en ze noemden dat de Torah, dan ging het over de eerste 5 Bijbelboeken. De eerste 5 Bijbelboeken, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, die vormen met elkaar de wet, de Torah. En in die Torah, de eerste 5 boeken van de Bijbel, komen verschillende soorten wetten voor. Daar komen bijvoorbeeld wetten voor die betrekking hebben op de eredienst. Wetten die bepaalden hoe er geofferd moet worden. Er waren allerlei wetten, offers die gebracht moesten worden. En die worden uitvoerig beschreven, met name in het boek Leviticus. En als jullie thuis aan tafel de Bijbel lezen en er wordt gelezen uit boek Leviticus met al die offerwetten die daar staan, dan denk je misschien wel eens, dat is moeilijk, dat is taaie kost. Waarom lezen we dat eigenlijk toch? Want dat is toch niet meer van toepassing. De Heere Jezus heeft door het offer van zijn leven toch die offers tot voltooiing gebracht, tot vervulling gebracht. Ja, inderdaad, die offers, zoals we die lezen in het boek Leviticus, hoeven niet meer te worden gebracht. Jezus heeft die offers met het geven van zijn leven volbracht. Maar we overdenken die wetten nog wel. Ze zeggen iets over de eerbied en liefde voor een heilige God. En daarnaast staan er in die Torah allerlei wetten die betrekking hebben op het maatschappelijk leven. En een paar voorbeelden. Je mag een arme en behoeftige dagloner niet onderdrukken. Als een dagloner die dag voor je gewerkt heeft, dan moet je hem ook diezelfde dag uitbetalen, dat hij dan eten kan kopen en geen honger hoeft te lijden, omdat hij die dag geen geld krijgt. En als je geoogst hebt en je hebt een schoof van het koren op de akker laten liggen, dan mag je die niet op gaan rapen. Die is bedoeld voor de vreemdeling en voor de wees en de weduwe. Die wetten die bieden handvatten voor je hoe als mensen met elkaar omgaat. Het is nog altijd belangrijk om zo te leven dat we de richtlijnen zoals de Heere die toen gaf naleven. En dan kun je zeggen, ons land is niet christelijk meer. We zien dan ook dat geboden soms op gespannen voet staan met de wet van God. Dat is zo bijvoorbeeld als het om de Sabbatsgeboden gaat. Op de Sabbat werd er gerust van de arbeid. En die rust is niet meer zoals voorheen. Opening van winkels op zondag is regel geworden. Maar als christenen mogen we laten zien dat die wetten, ook de Sabbatswet, belangrijk voor ons zijn. En dan staat er in die Torah de morele wet, zoals de 10 geboden. De Heere wil dat we in gehoorzaamheid die geboden naleven. Veel mensen kennen wellicht de 10 geboden niet meer. Maar toch beseffen veel mensen dat bijvoorbeeld doodslaan niet kan. Ook bij mensen die geen christen zijn, zie je wel dat er een besef is van goed en kwaad. Apostel Paulus zegt bijvoorbeeld in Romeinen 2 dat heidenen die God en zijn wet niet kennen, toch de wet in hun hart dragen. Voor ons als gelovigen mag het een hartezaak zijn dat het een oprecht verlangen is de geboden van God na te leven. En wij worden steeds opgeroepen ons te spiegelen aan die geboden. Dat deden we vanmorgen ook weer. En dan ontdek je steeds weer dat het ons niet lukt ons aan Gods geboden te houden. We stelen dan misschien wel niet. Maar de Heere Jezus zegt dat ook hebzucht al verkeerd is.
We plegen geen overspel. Maar Jezus zegt dat een begerige blik slaan op een man of vrouw al verkeerd is. Geen mens kan de wet met zijn hele hart, met heel zijn verstand, met al zijn kracht volbrengen. We hebben de wet nog steeds nodig als een spiegel om gewezen te worden op onze zondige aard. En de wet geeft ons ook richtlijnen. Die zijn belangrijk, heeft bijvoorbeeld Calvijn ons al geleerd. De wet, die brengt ons tot dankbaarheid. Och, dat wij uw gewoon volbrachten, gena, o hoogste majesteit. Gun door het geloof in Christus krachten, om die te doen uit dankbaarheid. En dan ontdekken we telkens weer dat het ons niet lukt om ons aan Gods geboden te houden. Maar de wet mag ons wel tot dankbaarheid brengen. Wie opnieuw geboren is, wil niet anders dan God lief hebben boven alles en de naaste als jezelf. En als de Heere Jezus zegt dat hij niet gekomen is om de wet of de profeten af te schaffen, maar die te vervullen, dan bedoelt Jezus dat hij gekomen is om de wet tot volkomen geldigheid te brengen. Om de wet tot in zijn laatste consequenties uit te voeren. God liefhebben en de naaste als jezelf. Jezus kwam om wat nog vervuld moest worden tot vervulling te brengen. In zijn gesprek met de Emmausgangers zei Jezus: alles moest vervuld worden wat over mij geschreven staat. In de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Jezus kwam niet in de wereld om de wetten niet te doen. Hij kwam om te vervullen wat nog ontbrak. De wet moest tot volheid worden gebracht. En van de wet van God, zoals de Heere die gegeven heeft, zal geen tittel of jota worden afgedaan. De jota, dat is het kleinste letter van het Hebreeuwse alfabet. En de tittel, dat is een haakje aan sommige letters. Geen tittel of jota, niet het minste of geringste, zal worden afgedaan. Alles aan de wet, tot het kleinste toe, is belangrijk en kan niet gemist worden. De hemel en de aarde zullen niet altijd bestaan. Er komt een tijd dat de hemel en de aarde er niet meer zullen zijn. Dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn. Als deze hemel en deze aarde voorbij zijn gegaan, dan zal ook de openbaring door wet en profeten voorbij zijn. Maar voor die tijd zal alles uit wet en profeten tot vervulling zijn gekomen. En die vervulling is gekomen in Jezus Christus, de Zoon van God. Wij zijn hoorders van de woorden die Jezus gesproken heeft. En wij zijn geroepen die geboden tot in het kleinste toe in acht te nemen. We mogen er niet aan voorbij gaan of doen alsof ze niet meer van gelding zijn. Wie dat zal doen, zal de geringste worden genoemd in het Koninkrijk der Hemelen. Maar wie in het Koninkrijk der Hemelen wil binnengaan en eerbied toont voor de geboden die Jezus geeft, die zal groot worden genoemd in het Koninkrijk der Hemelen. Als Jezus over deze dingen spreekt, zullen ze hoorders gedacht hebben aan de schriftgeleerden en de fariseeën. De schriftgeleerden en de fariseeën proberen zich stipt te houden aan de wet. De fariseeën vasten zoals het was voorgeschreven. Ze gaven tienden van alles wat ze bezaten aan God. En kunnen we dat van onszelf ook zeggen, dat wij tienden van alles wat wij bezitten aan God geven? Ze waren bijzonder godsdienstig en uiterst nauwgezet in het naleven van de godsdienstige geboden. Ze zeiden niet alleen dat je dat hoorde te doen, ze deden het ook. En toch reageerde Jezus scherp op de fariseeën in zaken hun godsdienstige praktijken. Ze deden dat allemaal wel, maar was hun hart erbij betrokken? De Heere Jezus zegt van hen in Matthäus 23,
Dat ze bijvoorbeeld belust zijn op de begroetingen op de markten. Om door de mensen rabbi, rabbi genoemd te worden. Ook bidden ze lang, maar dat doen ze voor de schijn. Jezus haalt een grote streep door die rekening. Voor de wereld lijkt hun gerechtigheid heel wat. Maar voor het koninkrijk der hemelen was het niet bruikbaar. De schriftgeleerden leefden de geboden na. En Jezus zegt niet dat het verkeerd is dat de schriftgeleerden en fariseeën de geboden naleefden. Want je kunt slechtere dingen doen dan dat. Maar het gaat er bovenal om hoe je dat doet. Met wat voor gezindheid. Met wat voor hart. De schriftgeleerden.

maar we doen het om Christus wil, die ons verlost heeft van zonde en dood. Hij dringt ons om die weg te gaan. Dienen van de Heere en het volgen van zijn weg zal ons hele leven lang een weg zijn van vallen en opstaan. Vlees en de geest voeren steeds strijd in ons. En dan bidden we om kracht en sterkte, om toch die strijd van het te kunnen blijven voeren. Een strijd waarin het geloof wordt beproefd. Maar als we de beproeving doorstaan, zullen we groeien in het geloof. En zal de Heere Jezus steeds belangrijker voor ons worden. We gaan steeds groter van hem denken, kunnen niet meer zonder hem leven. Dat is de weg van het binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen. Help ons dan om te bestrijden het eigen ik, Heer, door uw kracht. Wil ons naar uw hemel leiden, waar volmaakte liefde wacht. Amen.

Laten we nu danken en voorbeden doen. Laten we bidden. Heer onze God, wij danken u dat wij in alle rust bijeen mochten zijn in uw huis, in deze dienst. Om na te denken over een woord gesproken door de Heere Jezus. Van de overvloedige gerechtigheid die nodig is om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Heere, die gerechtigheid ontbreekt bij ons. Maar dat wij van onze gerechtigheid toegeleid mogen worden naar uw gerechtigheid. En dat uw gerechtigheid ons deel mag worden. En wie die gerechtigheid ontvangt, mag geloven dat de deuren van het koninkrijk der hemelen openstaan om daar binnen te gaan. Dat u, Heere Jezus, door het offer van uw leven te geven, die deuren van het koninkrijk geopend hebt. Heer, wij leven in een wereld vol onrecht. En daar doen wij zelf aan mee. Ook onze tekorten zijn vele. Maar we bidden, Heere, mag het komen tot die andere wereld. Die wereld die goed is. Zoals die was in de dagen van het paradijs. Dat er een wereld komt die vol zal zijn van gerechtigheid. En dat wij daar deel van uit mogen maken. Dat koninkrijk der hemelen binnen mogen gaan. Daarom bidden wij, Heere, laat er veel geloof in de Heere Jezus zijn. Veel verwachting. Dat Hij het voor ons waar kan maken. En ons dat koninkrijk binnen wil leiden. Ja, Heere, daar bidden we om. Dat ook de jongeren, de kinderen, daar al van mogen horen. Het is ook voor hun oren bedoeld. Dat wij liefde hebben voor de Heere Jezus. En proberen te leven overeenkomstig zijn geboden. Heer, wij bidden u voor uw gemeente. We bidden u voor hen waar ziekte is. Of verdriet. Zo bidden we voor Wilma Baalde. Zij is geopereerd aan haar oog. In verband met een loslatend netvlies. Bidden, Heere, dat de operatie geslaagd mag zijn. En het zicht ook weer terugkomt in haar ogen. Heere, ontfermt u zich over haar. En zegent u het herstel van haar oog. We bidden voor Jan van der Snel. Gedurende 7 weken bestralingen moet ondergaan. Heer, een zware weg om te gaan. En gaandeweg wordt het vaak steeds zwaarder. Maar geeft u hem de kracht, Heere, die nodig heeft. En dat hij het in uw kracht allemaal doen kan. En wilt u de behandelingen dan ook zegenen, Heere. We danken u dat Wim van Brummelen weer thuis is gekomen. Om nu daar thuis verder aan te sterken. Wilt u dat herstel, Heere, ook zegenen. We bidden u, Heere, voor allen wat verdriet is. Mensen die een geliefde naar het graf moesten brengen. En nu zonder hem of haar verder moeten. Een overlijden dat kort geleden of langer geleden is gebeurd.
wat altijd iets is dat je met je meedraagt. Dat als een gemis, een verlies ervaren wordt. Heeft u, Heere, troost en kracht die nodig is? U kent een ieder van ons, Heere. En weet op welke wijze wij getroost of gesterkt moeten worden. Zo mogen we u ook danken voor Mark en Desiree Konijn in verband met de geboorte van hun dochter Tess. We bidden u, Heere, voor alles wat nodig is om Tess op te voeden met Louise en Jens. Dat ook Tess, nu nog zo klein, zo jong, al vroeg mag horen van de Heere Jezus. En dat de Heere Jezus ook de zaligmaker is. Sterk de ouders, Heer, in het opvoeden van hun kinderen. En we brengen de dank voor de geboorte van Tess bij u. Heer, we bidden voor de wereld waar zoveel nood is. Oorlogsgeweld in het Midden-Oosten. En het houdt maar niet op. Oorlogsgeweld in Oekraïne. En ook daar gaat het maar door. We bidden voor uw volk Israël. Dat u dat bewaart, Heere. En dat het niet ten onder zal gaan. Want dat is toch ook uw belofte, Heere, dat uw volk Israël zal bestaan tot op de jongste dag. Dat u een weg gaat met uw volk. En Heer, wij bidden u, nu uw volk weer in het land is mogen komen wonen in 1948. Dat u, Heere, daar een plaats voor hen hebt. En ze daar in veiligheid mogen wonen. We bidden voor uw volk Israël. We bidden ook voor de Palestijnen. En alle volken in het Midden-Oosten. Dat de vrede onderling mag zijn. Heer, wij bidden u voor de nood die er gekomen is in Venezuela vanwege de aardbeving. Mensen die het leven lieten. Mensen die ontheemd zijn geraakt. Heer, ontferm u over dat volk van Venezuela. En helpt u, Heer, dat er ook weer wederopbouw plaats mag vinden. En mensen weer een bestaan op kunnen bouwen. Zo bidden we ook voor die gebieden in Frankrijk en Spanje waar zulke enorme bosbranden woeden op dit moment. En heel veel mensen, meer dan 100.000 al, moesten worden geëvacueerd uit voorzorg. Bidden, Heere, dat die branden ook geblust kunnen worden. Dat niet nog meer natuur verloren gaat. Heer, ontferm u over uw wereld. Dat we ook op goede wijze rentmeesters mogen zijn op die wereld waarop u ons geplaatst hebt. In gehoorzaamheid aan wat u van ons vraagt. Heer, ontferm u over uw wereld. We bidden u voor hen die nu vakantie mogen houden. Of die op vakantie zullen gaan. Dat het een goede tijd van rust en ontspanning mag zijn. Om even los te komen van de dagelijkse dingen op werk en thuis. Weer op adem te komen. Misschien ook op adem te komen met u. Maar dat de rust, de ontspanning goed mag doen. Om daarna het dagelijkse leven weer op te pakken. Heere, wees u zo met een ieder van ons. Geef ons wat we nodig hebben. Wees bij ons in de week die voor ons ligt. Dat bidden wij alles, o God, in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Hij zal nu gecollecteerd worden. We zingen daarna het weerklank,
Gezang 114, vers 1, 2 en 3. Gezang 114, dat is een adventslied. Dat zingen we meestal in de adventstijd, maar eigenlijk is het hele jaar door in de kerk adventstijd. En de woorden van dit lied passen ook wel bij de tekst waar het vanmorgen over ging uit Matthäus 5. Daarom gezang 114, vers 1, 2 en 3.

Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.

Welkom terug bij het gewijde muziekprogramma van Stilok Radio voor Eén Vallei. Gert van der Heuvel en Rina Weren hopen dat u gesterkt bent door de woorden van dominee A. van Duinen vanuit de Koepelkerk in Renswoude. Mocht u de dienst nog een keer willen beluisteren of door willen geven, ga dan naar www.stilok.nl en hier kunt u hem terugluisteren, bestellen of doorgeven aan een ander. U kunt natuurlijk ook naar de website van de Koepelkerk gaan. Zo, lang genoeg gekletst. Op de achtergrond hoort u al even het mooie lied van Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort. Breekt uw tent op, ga op reis naar het land dat ik u wijs. Ja, zeker in deze vakantietijd is dat best toepasselijk. Geniet nog even van deze instrumentale versie, waarna de credo-zingers dit mooie lied voor u zal zingen.

Ja, we zijn op reis naar het nieuwe Jeruzalem. Maar eerst gaan we nog vakantie houden. En dan gaan we ergens naar vreemde landen toe. We vragen aan de Heer of hij met ons mee wil gaan. En dan zeker naar het hemelse vaderland. Daar gaan de volgende liederen over. Het hemelse vaderland van de Urke Visserskoor Crescendo. Gevolgd door Langs het kalme water van het Losstem uit Edeveen. En als laatste van het blokje Vrede als waterstromen. En dat is weer van het Urke Visserskoor Crescendo.

Zo mogen we weten dat we naar hem toe mogen gaan en dat hij ons leidt. Hier heb ik ook een gedicht bij gevonden. Komt uit de bundel Heer, ik kom tot u. En dat heet Hartekreet. Ik ben altijd bij jullie, tot aan het voleinding van de wereld. Dat staat in Matthäus 28, vers 20. U bent dicht bij mij, Heer. Dat hebt u zelf beloofd. Toch voel ik mij zo vaak van dat besef beroofd. Dat tart de wereld, de werkelijkheid van mijn verward bestaan. Elk hooggestemd gevoel en grijptige angst mij aan. God wekt in mij opnieuw geloof in uw beleid. Pas dan weet ik mij weer beveiligd en bevrijd. Gaat niet om wat ik voel of innerlijke bleef. Het is slechts zaak.

dat ik u, mijn blind, vertrouwen geef. Waar mijn vertwijfeld hart van liefde weer ontdekt, daar zie ik hoe uw heil zich ook aan mij voltrekt. Daar hoor ik ook uw stem en er komt duidelijkheid. U bent dicht bij mij, Heer. Uw trouw is werkelijkheid. We gaan verder met een paar mooie liederen die ik bij mij heb uitgekozen. Het eerste is het mooie lied van Als hij ons die weg wijst, waarom zouden wij dan zorgen maken? En daar laat die stormen dan maar komen. Hij is bij hem. Drie liederen gezongen door het Holland Koor, het Gospelteam De Leiters en het Urker Mannenensemble.

Zo mogen we met dit vertrouwen dat hij bij ons is. Dat hij bij ons is en met ons meegaat naar die nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat wordt gezongen door Nicolam van Doorn. Daarna kunt u nog luisteren naar het gospelteam The Lighters. En die zingen dan het mooie lied van De Grote Dag.

Wanneer dat zal zijn, dat weet ik niet. Wel weet ik dat dit eerst zal gebeuren. Dat er nog van alles zal gebeuren. En daardoor liet ik ook de grote dag draaien. En dat gedicht, dat heet Op een dag. Op een dag zal hij weer komen. Op een dag die niemand weet. Op die dag zal alles gelden. Alles wat een ieder deed. Op een dag zal Jezus komen. Op een dag dan haalt hij zijn bruid. Op die dag gebeurt het wonder. Schalt de bazuin, o zo luid. Op een dag die ons beloofd is, op een dag is alles klaar. Op die dag, als wij naar huis gaan, maakt hij zijn beloftes waar. Op een dag kijk ik steeds naar boven. Op een dag voor wie gelooft. Op die dag die echt gaat komen, Jezus heeft het ons beloofd. Op een dag, misschien wel morgen. Op een dag, hij komt eraan. Op die dag maak je geen zorgen. Zorg maar dat je klaar zal staan. En daar past natuurlijk het mooie lied bij van Wat zal die wereld mooi zijn op die dag. Het is een samenzang van Nederland Zingt. Gevolgd van Eens zal die dag vol glorie zijn. En de Heer, een koninkrijk breekt aan met macht.

Nou, dat was het mooie lied van Kom maar bij mij, ik geef rust. Het komt van het cd van Emmanuel uit Harskamp. En daar zijn we natuurlijk heel erg dankbaar voor dat wij hier mogen draaien. En dat draaien we zometeen ook een mooi lied van een mooie cd. Daarna kunt u nog luisteren naar het mooie lied van God zij steeds met ons als tot we ons wederzien. Geniet nog van deze mooie twee mooie cd's.

Ja, zo komen we alweer aan het laatste lied van vanmorgen. Een lied dat veel aangevraagd wordt, ook bij Nederland Zingt en waar dan ook. Wij kozen nu ook voor een mooie bewerking gemaakt door het Urker Visserskoor Crescendo. En dat heet Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Moeder sla ik dus de ogen naar het onbekende land.

0: Ja, het is al bijna 12 uur. Tijd om afscheid te nemen. En u te bedanken voor het luisteren. Namens Gert van den Heuvel en Rina Weren. Wel heb ik nog een paar mededelingen. Ten eerste, vanmiddag om 16:30 kunt u luisteren naar het programma Middagzon. Waarin om 17:00 een kerkdienst wordt uitgezonden vanuit de gemeente... Hervormde gemeente de Westerkerk met als voorganger dominee C.A. van de Graaf. De volgende week in dit programma gaan ze naar de protestantse gemeente in Ede, de Beatrixkerk. Hierin zal voorgaan dominee Marcel Wielemahouwer. Nog een fijne zondag toegewenst en mocht u op vakantie gaan, een hele fijne vakantie. En wat ons betreft, tot de volgende keer. Dag!
1: Is één Vallei met het nieuws van 12 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Toen ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij beroepers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanval in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond en 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachte. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. En nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon, iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en

Ongelofelijke meezinger. Ja, elk stukje muziek in het programma Link dat uit je speaker klinkt, is gelinkt aan een thema. En dit uur is dat het thema de stedentrip. En daarom zijn we begonnen waar Henk Gieling vorige week is geëindigd, in Rio. Maar van Rio maken we een hele grote stap. We gaan gewoon naar Nederland. Dan gaan we naar Rotterdam, ook een wereldstad. En de Engelse formatie Beautiful South maakte in 1996 het nummer Rotterdam or Anywhere. En dat klinkt als een fraaie ballade, maar als je goed luistert, zit een ironische ondertoon onder. Want ze zingen, als je nou in Rotterdam, in Liverpool of Rome bent, ach, het is allemaal een beetje hetzelfde. En vooral vrouwen zien er in grote steden allemaal hetzelfde uit. Volgens Beautiful South.

Ja, dat is de Engelse formatie Beautiful Sound. En zij zongen over Rotterdam or Anywhere. En dit nummer was in Engeland wel een grote hit, maar in Nederland heeft het helemaal niets gedaan. Ik begrijp er eigenlijk niks van, want het is zo'n mooie ballade. Ik ga van Rotterdam naar Maastricht. Benny Nijman heeft een ode aan Maastricht geschreven. En dat deed hij al in 1979. En het is een oorspronkelijk nummer. Oorspronkelijk natuurlijk een Frans nummer van Yves Dutheil. Die heeft het gemaakt in 1977. En dat was Prendre un enfant. Dat was een geweldig succes in Frankrijk. Deed in Nederland veel minder. Maar Benny Nijman was zo onder de indruk van de melodie dat hij een vertaalslag heeft gemaakt op dit nummer.

naar zijn geboorteplaats, naar zijn geliefde Maastricht. Dat was dus in 1979. En het nummer werd toen geen hit, maar staat altijd nog stevast in de Evergreen Top 100 van Radio 5.

toch altijd weer zo'n mooie, fraaie, herkenbare stem van Benny Nijman. Te vroeg overleden, maar dit nummer hebben we altijd voor ons in de herinnering. De Ode aan Maastricht. Je luistert naar het programma Link en we maken een stedentrip. We zijn in Rio geweest, Rotterdam, Maastricht. En ik maak nu een enorme sprong weer naar de overkant van de Grote Plas. We gaan naar Las Vegas. En Las Vegas, ja, dat doet je natuurlijk denken aan pokeren, dat doet je denken aan geld. En ja, de film Viva Las Vegas met Elvis Presley, gemaakt in 1963, handelt ook over raceauto's, geld en natuurlijk verliefdheden. Want als hoofdrol had Elvis Presley naast zich een andere hoofdrol, speelster en Margaret. Twee mooie mensen die een fraaie film hebben gemaakt. En Elvis Presley zingt de titelsong Las Vegas.

Ja, dat was een hele interessante film van Elvis Presley samen met Anne Margaret. Viva Las Vegas. Het ging over raceauto's, geld en verliefdheden. Ja, daarna zijn deze Elvis Presley en Anne Margaret ook nog verliefd in het echt op elkaar geworden. En dat heeft natuurlijk in het huwelijk van Elvis weer de nodige problemen gegeven. Maar Anne Margaret en Elvis Presley hebben tot het einde van het leven van Elvis Presley altijd nog een goed contact weten te onderhouden. Ik ga van Las Vegas over naar Budapest. Mooi hè, zo'n denkbeeldige radio-uitzending waarin je heel makkelijk, zonder te hoeven reizen, steeds maar een trip kunt maken van de ene stad naar de andere stad. En George Ezra, hij bejubelt Budapest.

Ja, dat was een groot succes van George Ezra. Ja, ja. Ja, hij bleef iets langer in Budapest dan ik had gedacht. Ik weet ook van hem dat hij daarna nog een nummer heeft gezongen over Barcelona. En dat was ongeveer hetzelfde ritme, dezelfde gimmick zat erin. Ja, en dan wordt het toch minder leuk. Dat is ook lang zo'n grote hit niet geworden. Van George Ezra ga ik over naar Dublin in deze stedentrip. Ja, we gaan naar Dublin en dat gaan we doen via de Rocky Road van de Dubliners. En dan komen we uiteindelijk uit in Dublin.

Ja. Ja, dat was een heel kort applausje. Eventjes weggeknipt. Maar je hoorde dus de Dubliners, die traditionele Ierse muziek. The Rocky Road to Dublin. Je luistert dus naar het programma Link. En we maken in dit programma een stedentrip. Van Dublin ga ik naar zowel Berlijn als naar Moskou. En dat heeft te maken met het nummer van The Scorpions. The Wind of Change. Uit 1990. In die tijd deden zich er veel veranderingen voor. De veranderingen door de val van de muur in Berlijn. De veranderingen door het uiteenvallen van het regime in de Sovjet-Unie en de bevrijdende opstelling van Gorbachev, de toenmalige leider. Een verandering van regime. Je zou eigenlijk meer democratie gaan verwachten. Dat was de verwachting toen ook, want ja, de Scorpions veronderstelden dat in 1990. The Wind of Change.

0: De kofferbak.
1: Ja, vandaag in de kofferbak hebben we een nummer, gezongen natuurlijk door twee verschillende artiesten, dat te maken heeft met Napels. Het is een Napolitaans lied en het heet Santa Lucia. Het is eigenlijk al opgenomen door meer dan 100 verschillende artiesten. En dan wordt het wel moeilijk om een keuze te maken. Maar uiteraard heb ik het toch gedaan. Ik weet ook dat dit nummer in 1849 is geschreven. En de tekst gaat over een wijk in Napels, nabij de haven en de baai. En het beschrijft vooral het fraaie uitzicht vanuit de haven op de baai en op de zee. Ik ga de twee verschillende uitvoeringen laten horen van Elvis Presley uit 1965. Hij zingt dan echt mooi in het Italiaans. En vervolgens eentje van, ja, het kan niet anders, Luciano Pavarotti in gezelschap van David Romano. En dat is een nummer gemaakt in 1997. Luister naar twee korte uitvoeringen van Santa Lucia.

twee totaal verschillende uitvoeringen, maar wel mooi. Want ik stel me zo helemaal voor hoe ik kan kijken naar de baai in Napels. En me kan vereenzelvigen met die prachtige kust, met die prachtige zee die daar is. Ik blijf nog eventjes in die mediterrane streken. Van Napels ga ik naar Athene. En wie ontmoet ik daar? Dat is Konstantinos Aregigos. En dat is een fameuze Griekse zanger. In 220 zingt hij over zijn Athene. Mijn Athene.

Athena Amour, dat betekent dus mijn Athene. En je hoorde de stem van Konstantinos Arrigigos. En van Athene gaan we nu eventjes een reis maken dwars door Europa. En we komen uit in Kopenhagen. En wie treffen we daar in 1969? Scott Walker. Op zijn derde soloalbum wijdt hij een nummer aan Kopenhagen. Hij heeft het speciaal geschreven voor zijn toenmalige Deense vriendin. En hij bejubelt Kopenhagen, maar hij bedoelt eigenlijk zijn vriendin.

Ja, hij was natuurlijk een prominent lid van de Walker Brothers, deze Scott Walker. En die stem van hem is fabuleus. Denk ook even aan het nummer, die grote hit van hem, die solo hit, Joanna. En precies dezelfde sfeer tref je in dit nummer over Kopenhagen, waarin hij zich weer blij voelt als een kind als hij door de straten loopt van Kopenhagen. Al dan niet aan de hand van zijn vriendin. En dat was in 1969. Van Kopenhagen maken we weer een sprongetje door Europa. En we komen uit in Lisboa, Lissabon dus. En Amalia Rodriguez heeft heel wat nummers geschreven. Nou, niet alleen geschreven, maar vooral gezongen over Lissabon. Maar Amalia Rodriguez hoor je nu niet. Je hoort een nieuwe fado-zangeres. Dat is Katia Guerrero. En zij zingt over Lissabon bij nacht.

mooie muziek. De echte zwoele faro met hartstocht gezongen. En je hoorde Katia Guerrero over de nacht in Lissabon. Van Lissabon ga ik nu naar een plaats in Centraal Duitsland. Niet zo'n grote plaats. Het ligt ten zuiden van Hannover. Het heet Göttingen. En in 1964 trad de Franse zangeres Barbara op in Göttingen. En ze werd daar heel, heel hartelijk ontvangen. En dat heeft zo'n indruk op haar gemaakt dat zij het jaar daarna een nummer schreef over deze plaats, Göttingen, in het Frans. En ze kwam jaren later weer terug in Göttingen. En toen zong ze op het podium voor het publiek daar het nummer in het Duits, maar ik laat het nu horen in het Frans. En ja, wat valt er nog meer over Göttingen te vertellen? Zij ontving, deze Barbara, later een stedelijke onderscheiding vanwege de publiciteit die ze aan deze plaats heeft gegeven dankzij dat nummer. En er is ook in Göttingen een straat naar haar vernoemd. Over Göttingen gesproken, het is een oude stad, het is een universiteitsstadje. En ja, daar valt over te vermelden dat in de jaren 30, toen het naziregime begon op te komen, dus dan heb ik het over de vorige eeuw, zijn veel Joodse geleerden en medewerkers van die universiteit gevlucht. En die brain drain is de universiteit van Göttingen fataal geworden. Je moet je voorstellen dat onder andere in de vroegere tijd de gebroeders Grimm daar ook les hebben gegeven, docent waren. En natuurlijk ook een natuurkundige als Max Planck. Göttingen Universiteit was vooral bekend vanwege wiskunde en natuurkunde. Voldoende gepraat. Ik geef het woord aan Barbara in het Frans over Göttingen. Bien.

De zangeres Barbara. Zij zong over de Duitse plaats Göttingen. En ik heb ook begrepen dat de Frans-Duitse betrekkingen dankzij dit nummer ook een positieve stimulans hebben gekregen in die tijd. Dan heb ik het over de eindjaren 60. Je luistert naar het programma Link en we maken een stedentrip. Van Göttingen ga ik over naar Constantinopel. Nee, of eigenlijk Istanbul. The Four Lads, dat is een Canadese groep. Die zingen over Istanbul. En dan zingen ze er achteraan. Not Constantinopel. Ja, je weet, in 1930 is de definitieve naamsverandering gekomen van Constantinopel naar Istanbul. Deze hit van de Four Lads, want dat was het een hit, komt uit 1951. En in één adem daarna een echt Turks lied over Istanbul met de zangeres Sertab Erener. En dat is een nummer uit 2010 als zij zingt vol overtuiging over Istanbul.

0: person.
1: Ja, dat was de stem van de Sertab Erer uit 2010. En zij zong met heel veel passie over haar stad Istanbul. En dat deden de Four Lads ook. En dat deden ze al in 1951. Istanbul, not Constantinople. Ik dank Adrie Spekley voor zijn medewerking, zijn technische ondersteuning in dit programma Link. En we hebben een wereldreis gemaakt via verschillende steden. We zijn begonnen in Rio, maar we eindigen daar ook. En waarschijnlijk zit Henk Gieding nog steeds in Rio. En je hoort op de achtergrond al de gitarist Louis Bonva. Hij is gitarist, componist, komt uit Brazilië. En hij speelt bossa nova, samba, jazz. Veelzijdig man. Mijn naam is Dirk Meijer. En we horen de gitaar van Louis Bonva. En het gaat over Rio.

0: uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Lucette Lantinga.
1: Ja, goedemorgen, hartelijk welkom bij Mijn Dozijn op deze stralende zaterdag 25 juli 2026. In de studio onze gast. Onze gast heet Jack Jonathans. En die gaat zometeen zijn prachtige lijst laten horen. Jack is in 1970 geboren in Amersfoort, maar ging als baby al naar Ede. Waar hij naar de lagere school ging, heeft de LTS gedaan. Vervolgens de grafische school in Arnhem, Mimeto, dat is een etaleerschool. Toen moest hij helaas in dienst, dat heeft een jaar geduurd. Na zijn schooltijd ging hij af en toe schoonmaken, dat was een leuke tijd. Na zijn diensttijd is hij naar Veenendaal gegaan om machines te bouwen, meetmachines wel te verstaan. Na allerlei baantjes is hij in 2000 bij een gerenommeerd casino in Utrecht gaan werken, 17 jaar. Inmiddels had hij als hobby al tatoeëren. Langzaam heeft hij de overgang gemaakt van zelfstandig naar een eigen zaak. Hij begon op het Bunschotenplein in Ede. Daar heeft hij 7 jaar gewerkt. Tijdens de corona is hij verhuisd naar de Grote Straat. Daar zit hij inmiddels 6 jaar. En de zaken gaan goed. Inmiddels heeft hij ook een vestiging in Wageningen. En het team bestaat uit ongeveer 10 man. Hobby's? DJ, platen draaien. Hij heeft een drumcomputer gekocht en is nog in de les om te zien hoe dat moet. Hij speelt graag basketbal en paddle, dat is een soort tennis met 4 personen. Dol op muziek. Jack is getrouwd sinds 2001, heeft 2 kinderen, een jongen en een meisje. En we gaan naar de muziek, te beginnen met Level 42. Turn it on.

0: King, turn it on. Welkom Jack in de studio.
1: Goedemorgen.
0: Leuk dat je er bent.
1: Dank je.
0: En ja, ik mag wel zeggen, dat zat steeds in mijn hoofd. Zo, je bent de tattoo koning van Ede, zullen we maar zeggen.
1: Leuk om te horen.
0: Nou, we begonnen met Level 42. Hoezo dit nummer? Want ze hebben natuurlijk heel veel bekende nummers.
1: Ja,
0: turn it on.
1: Klopt. Nou, weet je, het is niet specifiek dit nummer. Ik ben sowieso een fan van Mark King. Dus natuurlijk ook van Level 42.
0: Ja.
1: En ja, de meeste mensen denken natuurlijk Level 42. Ja, dat is natuurlijk Love Games, hè. Daar zijn ze ook heel bekend mee geworden. En ja, sterker nog, toen Mark King en Level 42 hier op de hitparade kwam, toen was het in Engeland, waar ze vandaan komen, niet eens zo groot. Die waren ze nog niet eens doorgebroken. Maar toen ze in Europa doorbraken, toen was het in Engeland, ho, ze komen uit Engeland, wij moeten ook hier wat mee doen. En toen zijn ze dus eigenlijk in Engeland ook later doorgebroken.
0: Ja, dus wij waren de voorgangers, zeg maar.
1: Eigenlijk wel, ja. Ja. Ik vond dat wel heel apart dat dit verhaal dan zo heeft plaatsgevonden. Terwijl eigenlijk vroeger in Engeland zou je zeggen, nou, je komt uit Engeland, dan ga je daar doorbreken en dan ga je Europa in. Maar bij hun was het andersom.
0: Ja.
1: Heel verpand.
0: Nou ja, daar hebben ze misschien ook heel veel voordeel mee gedaan.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, want daardoor is juist in Engeland het groter geworden. En is natuurlijk ook de hele wereld overgegaan.
0: Ja.
1: Omdat de meeste popgroepen uit Engeland kwamen in de jaren 80.
0: Ja, precies. Ja. Ja, ik zie ook op je lijstje heel veel muziek uit de jaren 80. Op twee nummers
1: Klopt.
0: Na.
1: Ja.
0: Dat komt straks nog wel aan bod. Jouw volgende nummer is van Michael Jackson, Baby Be Mine. Ook al vrij onbekend, althans voor het grote publiek, lijkt me.
1: Ja, maar ja, nogmaals, hij heeft natuurlijk heel veel nummers gemaakt.
0: Ja.
1: En toen hij bij de Jackson 5 zat, was hij natuurlijk de jongste en hij was natuurlijk de meest geliefde. Maar toen hij solo ging, ja, toen werd hij natuurlijk nog bekender, omdat hij de jongste was van de vijftal.
0: Ja.
1: Is hij solo gaan en ja, hij heeft zoveel nummers gemaakt. En ja, ik moest een keuze maken, maar dit is echt een nummer dat ik denk van, hey, dat is een nummer wat mij bijblijft.
0: Want?
1: Ja, dat is gewoon een nummer wat ik vaak hoorde op de radio. En ja, nogmaals, net als met Mark King. Meestal gaan mensen denken, oh, Michael Jackson. Dus dat is dat nummer. Maar ik kies dan weer net
0: Billie
1: een
0: Jean.
1: Nummer. Ja, Billie Jean. Ja. Natuurlijk, zijn dood heeft me wel wat gedaan. Want ja, je bent een groot fan van hem.
0: Ja, was je groot fan.
1: Ja, en ik heb ook meegedaan met Thrill the World. Dat is leuk om te vertellen. Dat is natuurlijk dat wereldwijd op dezelfde tijdstip iedereen gaat dansen.
0: Oh ja. Oh.
1: De thrillerdans.
0: Oh ja.
1: Dat is geweldig. Ik was uitgenodigd door Jolande Arler. Die heeft dat georganiseerd. En uiteindelijk kwam ik op de voorpagina van Ede Stad. Dus dat is wel leuk om mee te maken.
0: Veel mensen deden daarmee.
1: Ja.
0: Ja, bijzonder. Ja. We gaan hem zo horen. En daarna gaan we naar de Eurythmics. Daarover praten we later. We beginnen met Michael Jackson, Baby Be Mine.

0: Ik zou bijna zeggen, we gaan eruit met de heilige klanken van Annie Lennox van The Eurythmics. Check.
1: Ja, heel leuk. The Eurythmics, Annie Lennox, een hele goede zangeres. En dit nummer uit 1985 doet me herinneren aan mijn eerste schoonmaakbaantje. Ik was toen 15 en ik ging toen werken bij de Victoria Vesta als schoonmaker.
0: Ja.
1: Ja. Met een karretje en dan de kantoren langs gaan.
0: Jezus, hier de kantoren langs.
1: Ja,
0: in de avonduren.
1: Ja, geweldig. Ik en heel veel jongelui gingen dan daar schoonmaken. En dan ging je bijvoorbeeld langs de keuken. En dan had je een kok. En die kok zegt, dan heb je al gegeten? Nee, nou dan ging je eerst eten. Nou, na een kwartier ging je schoonmaken. Ja, dat zijn zulke leuke herinneringen aan,
0: aan die
1: schoonmaken.
0: Tijd. Ja, ja, klopt. Ja. Dus jij maakt met liefde schoon thuis?
1: Ja.
0: Nou.
1: Eerlijk gezegd, niet dat ik er tijd voor heb. Maar ik doe het graag, ja.
0: Ja, leuk. Ja. Grappig dat je dat dan zo ingegeven krijgt en daar leuke herinneringen aan hebt.
1: Ja, zeker. En wat ik al zeg, ja, het is niet echt dat ik zeg, dit is echt een favoriete nummer. Maar het doet me herinneren aan vroeger en dat was een leuke periode.
0: Ja, nou. Daar gaat het ook eigenlijk een beetje om in deze lijst. Hè? Het hoeft niet per se je favoriete nummers te zijn. Maar ook daar waar je leuke herinneringen aan hebt. En dat was bij deze zo. Gaan we zo door. Daar heb je ongetwijfeld ook leuke herinneringen aan. Aan Sammy Davis Jr., Beretta's Team.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Nou ja, eigenlijk het kwam op tv. En het is natuurlijk wel een hele oude serie uit Amerika. Hè? Een politieserie waarbij Beretta met een papegaai op zijn schouder, ja, eigenlijk de detectieve
0: kakatoe
1: speelt.
0: Kakatoe, toch?
1: Ja, kakatoe. Of in ieder geval een vogel, een tropische vogel.
0: Ja.
1: En ja, hij moest dan dingen oplossen samen met de politie. En dat ging niet altijd even soepel. Hè. Hij had de politie nodig, maar had ik ruzie met de politie. Maar de politie had hem ook nodig. En ja, ik vind sowieso die periode, politie-series uit de jaren 70, 80. Hè. Denk aan bijvoorbeeld The Streets of San Francisco met Mike Stone en Michael Douglas.
0: Oh ja. Oh,
1: dat
0: ja,
1: zijn echt van die iconische films. Daar kan ik echt avonden naar kijken.
0: Ja, heb je die series ook nog ergens op band of zo? Dat je ze
1: nee, dat niet. Maar dan zou je bijvoorbeeld op YouTube stukjes van kunnen terugkijken.
0: Ja. Ja, je kunt alles terugvinden tegenwoordig. Nou, dat is, ja, ik zie het ook nog zo voor me. Dat is overigens een van de weinige nummers uit de jaren 70. Later nog een en verder is het allemaal rond midden 80 zo ongeveer.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ja. Oké, okay, en je volgende nummer is van Ultra Fox. Wat kun je daarover vertellen? Ja, Vienna, het is een zeer dramatisch nummer.
1: Ja, precies, ja. En voor mij heeft het heel veel indruk gewekt. Want die clip gaat natuurlijk een beetje in de riddertijd. En dan valt er een keer zo'n zwaard op de grond en bloed. En ja, ik was toen heel jong. En toen dacht ik, hey, het is spannend. Ik wil wel kijken, maar ook weer niet. Maar je blijft kijken, omdat het natuurlijk spannend is.
0: Ja.
1: Ja, en ook de muziek is natuurlijk heel dramatisch. Het is een rustig nummer en dan gaat het in één keer omhoog. Dus met veel emotie. Maar het is gewoon een nummer wat me gewoon heel veel bijgebleven is. En dat is de reden waarom ik dit gekozen heb.
0: Oké. Okay. We gaan beginnen met Sammy D. Nee, die hebben we net gehad natuurlijk. We gaan naar Ultra Fox en daarna naar Madonna, de Overlatermeer.

elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: Ultrafox met Vienna. Een lang nummer, dus we onderbreken hem helaas. Check. We hebben het net al even gehad over Ultrafox. Jouw volgende nummer is van Madonna. Waarom heb je Lucky Star gekozen? Volgens mij is het een van haar eerste nummers, of niet?
1: Ja, dat klopt. Het is een nummer uit 1983. En ja, nogmaals, ik hou een beetje van om odd te zijn. Dus net iets anders. Hè. Madonna is natuurlijk bekend om haar nummers die we allemaal kennen. En Lucky Star is echt een nummer. Ja, doet me denken aan de zomers van toen. En we hadden vroeger natuurlijk een zwembad. Hè, de Enka zwembad.
0: Ja.
1: En dan ging de radio mee. En dan luisterde je naar Madonna. Okay. Onder andere. Ja.
0: Dan kon je daarna weer heel veel baantjes trekken.
1: Dat, maar ook vooral liggen. Hè?
0: Madonna gaan we zo horen. Daarna krijgen we Change. Daarover later meer. Jij bent tatoeëerder in Ede. Dat is duidelijk. En je krijgt waarschijnlijk allerlei soorten mensen, maten, leeftijden.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is inderdaad waar. Het is natuurlijk zo dat je krijgt van alles voor je neus. En het is niet alleen dat je tatoeëerder bent, maar je moet natuurlijk ook best wel wat mensenkennis hebben.
0: Ja.
1: En met mensen om kunnen gaan. Want je hebt natuurlijk leuke mensen, wat minder leuke mensen. Maar je moet ze toch tatoeëren.
0: Ja, nou ja dat moet. Ja. En wat doe je bijvoorbeeld helemaal niet als mensen een wens hebben? Of doe je alles?
1: Nou, zo zwart-wit is het natuurlijk niet. Hè? Maar als mensen echt iets willen wat ik niet maatschappelijk verantwoord vind, dan doe ik dat niet. Hè. Ik bedoel, we gaan geen dingen doen waarvan je weet dat mensen spijt van krijgen. Want uiteindelijk beslist de artiest of je het wel of niet krijgt op je lichaam.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, misschien daarover later nog iets meer. We gaan naar Madonna Lucky Star. MUZIEK

0: Nou, ondertussen hebben we de stoelen aan de kant gesmeten hier. En één groot swingfeest. Change of heart. Terug in de tijd, Jack.
1: Ja, zeker. Terug in de tijd. En ja, voor mij een geweldige periode natuurlijk. Het was echt discotijd. En vroeger had je natuurlijk ook Tizoc, de discotheek, toen de tijd.
0: Ja.
1: En ja, veel bezocht. Maar ook gewoon de dance hype, disco, de kleding die ze toen droegen. Hè, wat in was, was een pofbroek met opgerolde pijpen, witte sokken, hoogwater.
0: Die heb jij ook aan gehad.
1: Ja, uiteraard. Geweldig. Uiteraard. Ja, zeker. Hele mooie periode was dat.
0: Ja, en zoals je lijst, veel uit de jaren 80, maar ook echt wel soul, funky. Is dat toeval? Of?
1: Nou, niet eigenlijk, want ja, ik heb vier zussen die allemaal van soul en disco hielden. En die hadden veel platen.
0: Ja.
1: Dus uiteraard, dan hoor je dat veel en dan ga je er automatisch van houden. En ja, zelf heb ik ook een set, dus ik draai regelmatig platen. En er komt natuurlijk ook funk, soul, disco, house. Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde erin terug.
0: Een beetje alles van uit die periode,
1: ja, zeker.
0: Hè? Ja, begin jaren 80. We gaan zo meteen naar, ik wil steeds zeggen Tom en Jerry, maar het is Ollie en Jerry. There's No Stopping Us.
1: Ja, klopt.
0: Wat kun je vertellen over dit nummer?
1: Ja, nou ja, het komt voort uit een film, Breakdance. 1984. En dat is ook de periode dat ik ging breakdansen.
0: Oké.
1: Ja, en dat is ook wel een leuk verhaal. Want je had vroeger de Lindenhorst. En daarachter had je de Herdershut. Dat was het clubhuis.
0: Oh ja.
1: En daar gaven wij breakdanslessen. En onderin had je een DJ-set in de kelder. En daar gingen we draaien. Dus dat is eigenlijk een beginperiode hoe ik besmet ben geraakt. In dat wereldje van breakdance, hip-hop. En natuurlijk met mijn funk- en disco-platen.
0: Grappig. Ollie en Jerry. Daarna komt Jan Hammer of Jan Hammer. Het is maar hoe je het uit wil spreken. We beginnen met Ollie en Jerry. There's No Stopping Us.

0: Jan Hammer, Jan Hammer, met de Miami Vice Tune. Bekende tv-serie uit die tijd. Jack met Sonny Crockett en hoe heette die andere ook alweer?
1: Tubbs.
0: Oh ja, Tubbs.
1: Tubbs, ja. Ja, dat zijn twee detectives, of detectives eigenlijk. Die politie speelden in Miami. En de stad veilig moesten maken. Maar de meeste indruk, natuurlijk niet alleen de muziek, de kleuren, maar ook de Latijnse muziek. En ja, dan denk ik bij mezelf, dat is gewoon geweldig om dat te zien. En dat straalt ook echt Miami uit. En ik ben sowieso wel een beetje een Amerika-fan.
0: Ja.
1: En dan heb ik het niet over Trump of wat dan ook, maar gewoon puur de cultuur. Nee. Ja, en met name New York. En daar wil ik volgend jaar heen gaan en dan de historie van de Nederlanders en Amerika ontdekken. En hoe dat in elkaar zit. Ja, dat lijkt me zo gaaf.
0: Want dus, New York was eerst Nieuw Amsterdam, hè?
1: Ja, dat klopt. Overgenomen door de Engelsen. En toen op een gegeven moment moesten ze er weg. En toen hebben ze Suriname ervoor gekregen. Dus vandaar dat Suriname een kolonie is geweest van Nederland.
0: Bijzonder. En ga je dat ook in kaart brengen? Dat noteren?
1: Ja, dat sowieso. Maar ik wil gewoon indrukken eigenlijk krijgen van hoe dat daar vroeger zat. En ook de benamingen, hoe ze aan de benaming komen in New York. De wijken, hè? Brooklyn, dat kent iedereen. Dat was Breukelen. Maar er zijn zoveel dingen te ontdekken.
0: Ja.
1: Ja. En Harlem.
0: Ja.
1: Dus, maar er is veel om te ontdekken. En dat wil ik zelf ervaren.
0: Bijzonder.
1: Volgend jaar hopelijk.
0: Reis je af naar New York.
1: Precies. Ja. En dan ga ik daar alles ontdekken.
0: Spannend. The Big Apple noemen ze het ook wel, hè?
1: Ja.
0: Ik weet niet waarom, maar
1: ja, misschien omdat er zoveel wormen in zitten. Ik weet het niet.
0: Ja. We gaan zo door naar New Shoes. Een beetje slang voor nieuwe schoenen, denk ik. New Shoes.
1: Precies.
0: En met het nummer I Can't Wait. En wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, wederom, het is disco, hè? Discotijd.
0: Disco,
1: jaren 80. Ja. En ja, ik kom een beetje uit die breakdance-periode. T-Shock. En wat ook natuurlijk, wat we vroeger hadden in Ede, was de Passage, de Hof van Gelderland.
0: Ja.
1: En had je natuurlijk een gladde vloer. En daar gingen we breakdansen. Dat was gewoon geweldig, hè? Met je radiootje. En mensen stonden eromheen te kijken van, hey, dat is geweldig. Die kenden dat niet.
0: Ja.
1: Nee. En dan haalde je platen bij Session en dan, geweldig.
0: Mooi, ja. Ik vind het ook ongelooflijk knap trouwens, hoor, dat breakdance gebeuren.
1: Ja, moet ik nou niet meer doen, hoor.
0: Nee, ik zal er niet meer aan beginnen. We gaan hem luisteren en daarna krijgen we Sherelle. Daarover later meer. We beginnen met New Shoes, I Can't Wait.

0: Sherelle, when you look in my eyes. Een beetje die periode met die disco.
1: Ja, precies. Eigenlijk dezelfde periode. Hè. Een beetje, volgens mij is een nummer uitgekomen in 1984. Ja, ik ben wel van de R&B, soul. En het doet me denken eigenlijk een beetje de periode van Ferry Maat Soul Show. En The Beat Goes On. Hè. Ik ging altijd met mijn koptelefoon op. En dan stond ik met mijn vinger klaar op de cassettedek. En dan was de reclame voorbij.
0: Indrukken.
1: Klik en dan opnemen, ja. Grappig. En ik werd soms wel 's ochtends wakker met de koptelefoon op. Denk, oh, ik heb gewoon geslapen met dat ding in mijn hoofd.
0: Geweldig. We gaan naar jouw nummer 1, The Police, Roxanne. Vanwaar deze keuze?
1: Ja, ik moet denken aan, natuurlijk het komt voort eigenlijk dit nummer, uit een film. En dat is 48 Hours met Eddie Murphy en Nick Nolte.
0: Yeah.
1: Ja, en dan is Eddie Murphy is eigenlijk een gevangene. En die hebben ze nodig voor om een andere boef te vangen. Dus dan mag hij uit de gevangenis met Nick Nolte. Dat is de regisseur. En dan maken ze de leukste momenten mee. De mooiste, lachwekkende, maar ook gevaarlijke momenten. En hij wordt uit de gevangenis gehaald. Maar hij luistert dus naar Roxanne van de Police.
0: Yeah.
1: En met zijn koptelefoon op. En ja, daar wil hij niet naar luisteren, want hij hoort hem niet. En uiteindelijk wordt hij eruit gehaald. Dus dat is gewoon zo'n...
0: Die herinnering heb jij bij dit nummer, deze film.
1: Ja. Ik hou wel van een verhaal achter verhaal. En vooral in deze film komt dit naar voren. En dat is dat nummer van de Police, Roxanne.
0: Ook de enige uit de jaren 70. Een van de twee uit de jaren 70.
1: Ja, klopt.
0: Beretta en dit 1978. Roxanne van de Police.
1: Ja, zeker. En ik hoorde laatst ook iets apart, ik weet niet of jullie het weten, maar Nena.
0: Nena, ja. Duitse
1: clip,
0: Nena.
1: Ja, klopt. Die clip is opgenomen in Harskamp.
0: In Harskamp?
1: Ja, schietterrein Harskamp. En ik, hoe komt dat dan? Maar die is toen de tijd opgenomen in Harskamp.
0: Ja, grappig. We gaan naar de Police. Ik dank jou hartelijk, Jack Jonathans, voor je komst naar de studio en je leuke lijst. Ik dank Adrie Speklee, ik kom er bijna niet uit, voor de techniek. Mijn naam is Lucette Lantinga. Ik wens jullie een geweldig zonnig weekend en graag tot de volgende keer.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer, bewolkt en buien, tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Posma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
1: Exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.

Soms voel je je ondankbaar. Je kunt toch niet altijd zingen, niet altijd bidden, hoewel je zoveel redenen voor zou moeten hebben. Of toch niet? Mijn God, ik kan niet altijd bidden. Soms is het vloeken mij nabij. En als ik bid om uw nabijheid, dan bent u vaak zo ver van mij. Mijn God, ik geef niet altijd liefde. Soms haat ik met een felle haat. En juist als ik het goede doen wil, ben ik geneigd tot alle kwaad. Mijn God, ik kan niet altijd zingen. Hoe hoort het hart soms ieder lied? Dan ben ik als een vreemde vogel die zwerft tussen het oeverriet. Mijn God, hoe zou ik blijven zwerven als vlokken vluchtend voor de wind, zo ik niet wist dat toch uw armen gesloten zijn rondom uw kind. Want waar geen mens u ooit zou wanen, daar vind ik u juist telkens weer en rijst uw kruis op als een teken dat gij mij nochtans lief hebt, Heer.

Soms voel je je ondankbaar. Je kunt toch niet altijd zingen, niet altijd bidden, hoewel je zoveel redenen voor zou moeten hebben. Of toch niet? Mijn God, ik kan niet altijd bidden. Soms is het vloeken mij nabij. En als ik bid om uw nabijheid, dan bent u vaak zo ver van mij. Mijn God, ik geef niet altijd liefde. Soms haat ik met een felle haat. En juist als ik het goede doen wil, ben ik geneigd tot alle kwaad. Mijn God, ik kan niet altijd zingen. Hoe hoort het hart soms ieder lied? Dan ben ik als een vreemde vogel die zwerft tussen het oeverriet. Mijn God, hoe zou ik blijven zwerven als vlokken vluchtend voor de wind, zo ik niet wist dat toch uw armen gesloten zijn rondom uw kind. Want waar geen mens u ooit zou wanen, daar vind ik u juist telkens weer en rijst uw kruis op als een teken dat gij mij nochtans lief hebt, Heer.

Goedemiddag luisteraars, welkom bij ons programma Middagzon. Mijn naam is Kobi Denkelaar. De techniek wordt vanmiddag verzorgd door Stefan van der Westgraaf. We zitten midden in de zomervakantie. Misschien bent u al weg geweest en geniet u nog na van mooie uitstapjes of vergezichten. Een ander vindt deze tijd misschien juist minder leuk, omdat u zelf wellicht niet meer in staat bent weg te gaan, maar alle kinderen wel weg zijn. U voelt zich misschien eenzaam. Weet dat er één is die u ziet, die met u meegaat op de weg, ook als die weg wel eens niet de weg is die u wilt gaan. Het kan ook zijn dat u iemand bent die juist in deze tijd bij mensen op bezoek gaat, van wie u weet dat ze geen bezoek krijgen. Wie u ook bent en wat u ook doet, u bent een koninklijk kind. God kent u en weet van uw omstandigheden af. Tot even voor 5 uur hoort u het vervolg over de psalmen. Om 5 uur zenden wij een kerkdienst uit vanuit de Nederlandse Hervormde Sionskerk, waarin voorgaat dominee C.A. van der Graaf. Na de kerkdienst blijven wij nog tot 7 uur bij u. Ik heb u in de vorige uitzendingen verteld dat ik in het eerste half uur de psalmen aan u wil laten horen, van psalm 1 tot en met 150. In het kerkdienst worden veelal dezelfde psalmen gezongen, terwijl er zoveel mooie psalmen zijn. Vorige keer zijn we gekomen tot psalm 121, dus begin ik nu met psalm 122. In deze psalm zegt David hoe blij hij is dat hij naar het huis van de Heere mag gaan. De stammen trekken op om naar het huis van de Heere te gaan, om daar zijn naam te loven. Ik weet nog dat na coronatijd, toen we voor het eerst weer met z'n allen naar de kerk mochten, dat we deze psalm zongen. Dat was heel ontroerend. In de beraamde versie staat in vers 3 dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. Dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleizen vreugd en lust. Dat wens ik u van harte toe, dat u de rust van het geloof mag kennen. En welvaart zit hem niet in aardse goederen, maar dat is ook hoe tevreden u bent met wat u heeft. De vrede wat in vers 3 staat, komt ook weer terug in wat ik u de vorige keer vertelde. Deze psalm is een pelgrimslied, waarin het verlangen naar vrede klinkt. U hoort de versen 1 en 3.

We gaan verder met Psalm 123 en 124. Boven Psalm 123 staat gebed om redding. De dichter doet wat goed is dat je moet doen als je in nood bent. Ik sla mijn ogen op naar u die in de hemel zit. Wees ons genadig, Heere, wees ons genadig. Als u niet meer weet hoe het moet, vraag dan de Heer om hulp. Want dan gebeurt er wat boven Psalm 124 staat. God bewaart in nood. Als de Heere niet bij ons was geweest, toen de mensen tegen ons opstonden, dan hadden zij ons levend verslonden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Ik weet niet hoe het u vergaat, toch vind ik dit wel eens moeilijk. God bewaart in nood. Toch gebeurt het dat dit niet zo is. Denk aan de oorlogen waarin mensen omkomen. Maar dan mag ik toch weten, al snappen wij Gods weg niet altijd die Hij met ons gaat, Hij gaat wel mee op die weg. We mogen ons vasthouden aan Zijn belofte dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen komen, waar geen verdriet en rouw meer zullen zijn. Van Psalm 123 hoort u de beide versen en van Psalm 124 de versen 1 tot en met 4.

kunt zo dadelijk een dienst beluisteren vanuit de Nederlandse Hervormde Sionskerk. In deze dienst gaat voor dominee C.A. van der Graaf. Mede namens Stefan wens ik u een goede dienst toe.

Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst, waarin voorgaat dominee Van der Graaf van de Oude Kerk. We groeten in het bijzonder de gasten in ons midden en iedereen die thuis met of elders met ons verbonden is. Bijeenkomsten in vakantietijd, de eerste 3 weken in augustus, zal de kerk op woensdag geopend zijn voor gemeenteleden die behoefte hebben aan ontmoeting. De deuren staan open vanaf 10:30, er wordt koffie gedronken en samen geluncht. Ook is er een spreker die iets vertelt over een specifiek onderwerp. De bijeenkomsten duren tot ongeveer 2 uur. Meer informatie vindt u in het kerkblad en op de Socie-app. Belangstellenden die zich nog niet hebben opgegeven kunnen dat doen op de intekenlijst die op de staattafel in de ark ligt. Dat ligt hier bij de uitgang. En er zijn in deze 3 collectes. U kunt uw gave geven in het collectemoment via de postel-app of in de collectezakken. De eerste collecte is een diaconale collecte voor het werk van Mark Bossenbroek. De tweede collecte is voor kerkbeheer en pastoraat. En de derde collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. Ook kunt u geven bij de uitgang voor de zendingsbus. Alle doelen van harte bij u aanbevolen. Namens de kerkenraad en voorganger wens ik u een gezegende dienst toe, die we beginnen met het zingen van Psalm 93, vers 1 en 4 uit de Nieuwe Berijming, waarbij ik u uitnodig om te gaan staan.

Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij blijft trouw van generatie op generatie. Hij laat niet los het werk van zijn handen. Amen. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer en van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen op toonhoogte 265, eerste twee coupletten, Abba Vader.

Heer onze God, Vader in de hemel, zo danken we u dat we hier met elkaar mogen zijn in de kerk. En we merken ook in het zingen van zo'n lied dat het ons goed doet. Psalm 93 die ons naar u toe laat gaan. Onze ogen laat richten op wie u bent, rots van de eeuwen, rots in de branding van het bestaan. U die vaststaat voor eeuwig. En wij die daarop mogen meeliften. En een lied van toewijding, waarin we onszelf toewijden aan u. Wat heeft deze zondag diepe zin? Als we dit soort dingen zingen en doen als kerk en als gelovigen. We danken u voor het geschenk van de zondag. We danken u voor het geschenk van de kerkdienst en de liturgie. We danken u voor de belofte van uw Heilige Geest. Dat we hier niet alleen met mensen bij elkaar zijn, maar mogen geloven en belijden dat u in ons midden bent als de levende. En daar bidden we om dat u als de levende dan ook het woord zult nemen in ons midden. En dat wij zullen ophoren van wat u door uw geest tot de gemeente te zeggen heeft. Wij bidden u, maak ons open voor uw woord. Maak ons open voor de geest. Laat er in ons midden en ook in ons persoonlijk leven ruimte mogen zijn voor u. We vertrouwen onszelf daar niet in. Wij stoppen vaak van alles en nog wat weer dicht. Wij houden u ons een beetje van het lijf. Gaan liever onze eigen weg. En daarom bidden we om die overmachtige werking van uw geest. Die dwars door alle barrières en grenzen heen breekt. Om goed te doen in uw naam. Om het licht te maken. We danken u dat u dat werk zult doen. En we prijzen en aanbidden u. U bent goed. U bent koning. U bent onze Heer. Nu en voor eeuwig. In Christus' naam. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen. We doen dat uit het Oude Testament. Ik ben in de Oude Kerk al een tijdje bezig met het lezen uit het boek Daniël. Inmiddels een eindje op stoom gekomen natuurlijk, maar ik dacht ik begin maar gewoon bij hoofdstuk 1 in de Sionskerk, want anders moet ik zoveel uitleggen dat er allemaal wel niet aan vooraf gaat. Dus wij lezen met elkaar Daniël 1. En daar lezen we het woord van onze God als volgt. In het derde jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand. En een deel van de voorwerpen van het huis van God. En hij bracht die naar het land Sinear, naar het huis van zijn God. En hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enige van de Israëlieten moest laten komen. Namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Jonge mannen zonder gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand. En die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning. En dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast. En van de wijn die hij dronk om hen in 3 jaar zo op te voeden dat ze aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. En onder hen waren uit de Judeërs Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. En het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Beltsazar, Hanania Sadrach, Misaël Mesach en Azaria Abednego. Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. En daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen.
God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij het hoofd.

Hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniël: ik ben bevreesd voor mijn heer de koning, die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen zei Daniël tegen de kamerheer die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniël, Hanania, Misaël en Azaria: stel uw dienaren toch 10 dagen op de proef en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat we dat eten, en water, zodat we dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen die de gerechten van de koning eten, bezien worden. En doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Hij luisterde naar hen in deze zaak en 10 dagen stelde hij hen op de proef. En aan het einde van die 10 dagen zag men hun uiterlijk klapper was. En ze zagen er gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die ze moesten drinken wegnam, en dat hij hun plantaardig voedsel gaf. En aan deze 4 jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniël gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. En aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hen moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hen bij de koning Nebukadnezar komen. En de koning sprak met hen. Maar onder hen werd niemand gevonden als Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. En zij traden in dienst van de koning. En in alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen 10 maal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. En Daniël bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Tot zover de lezing uit het woord van onze God. Zalig, gelukkig ben je als je dat woord van God hoort en het bewaart. Amen. 10 keer beter. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de vorming van deze jongens in de Torah. Elk woord, elk gebod van de Torah maakt hen 1 keer beter dan de rest is, wat het verhaal lijkt te willen vertellen. En daarom zijn ze 10 keer beter dan al die andere wijzen daar in Babel. Als je zo naar die jongens kijkt, dan zijn het weerbare jongens. En dat is het thema van de verkondiging. Weerbare jongens. Als voorbereiding op de verkondiging van het evangelie zingen we een lied van vertrouwen in de kracht van de woorden van God. Een besef dat God zelf steeds weer het zwijgen moet doorbreken, zodat wij zijn stem kunnen horen. Wij zingen gezang 329 uit het liedboek, het eerste, tweede en derde couplet.

Vers 17 lees ik jullie nog een keertje voor. Aan deze vier jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniël gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. En het thema van de verkondiging: weerbare jongens. Weerbare jongens. Gemeente van Christus, gasten in ons midden. Laten we het eerst vanmiddag maar eens even met elkaar hebben over de menselijke kant van dit hele verhaal van deze vier jongens die ons zo in Daniël 1 getekend worden. Het wordt allemaal heel snel verteld in die eerste paar verzen. Je zou er bijna heel snel overheen lezen, maar ik denk dat het wel nodig is om er even goed naar te kijken, zodat je ook begrijpt in welke omstandigheden deze vier jongens terecht zijn gekomen. En als je dan die eerste verzen even laat inwerken, dan moet je in ieder geval concluderen, denk ik, dat het een huiveringwekkende werkelijkheid is. En ook heel bloedig. Het is een oorlogsverhaal. Dat lezen we. En daar zijn winnaars en verliezers, zoals dat in elke oorlog is. Maar eigenlijk moet je jezelf en elkaar dan meteen corrigeren. Want hoezo kun je winnaars aanwijzen van een oorlog? Zijn er in een oorlog niet altijd alleen maar verliezers aan te wijzen? En om een beetje gevoel bij te krijgen, zou je in deze zomerperiode het boek Convoy kunnen lezen van de hand van Tommy Wieringa, die een boek schreef over de verschrikkingen van de oorlog in Oekraïne. Die overheersing door Babel waar het over gaat en later ook de ballingschap. Er is een Duitse theoloog die veel in het Oude Testament gelezen heeft en probeert daar de rode draad in te trekken. En die heeft het collectieve trauma genoemd van het volk Israël, deze gebeurtenissen. En dat heeft alles te maken met het oordeel van God over Juda. Daar ben je natuurlijk ook niet zomaar klaar mee. Maar het heeft natuurlijk ook simpelweg hiermee te maken met de verwoestende werkelijkheid van oorlog. Wat er allemaal wel niet gebeurt aan ergs. En dat mensen elkaar kapot maken. Talloze mensenlevens gemorst en verspild, alsof ze niks waard zijn. En anderen beschadigd, getraumatiseerd voor het leven. Dat is hier denk ik de achtergrond. En dan die vier jongens. Hoe oud zullen ze zijn? Nou ja, dat staat er niet bij, dus het is een beetje gissen. Maar de meeste uitleggers gaan ervan uit dat ze zo rond een jaar of 13 zijn geweest. Of 16 misschien. Tieners zouden wij ze noemen. En probeer je het even in te beelden. Wat zullen ze gezien hebben met eigen ogen van de inname van Jeruzalem door die vijandige legers? En wat zullen ze gezien hebben onderweg toen ze weggevoerd werden naar dat verre Babel? Uit hun vertrouwde omgeving gehaald, heel waarschijnlijk losgerukt van een gezin van herkomst, zoals wij dat dan zeggen, een familie. En aan een hof gebracht, een vreemd hof, om daar te dienen. En in vergelijking met heel veel anderen is dat misschien nog een hele riante positie. Maar ze zijn wel bezit van Nebukadnezar. Dat merk je ook aan alles. En als je bezit bent van zo'n despoot, van zo'n koning, dan ben je ook je leven niet zeker. Dat is ook een rode draad die je zo door dat boek Daniël heen wel kunt trekken. Want zo'n vorst, als die je goed gezind is, nou ja, dan kun je er wel wat, dan kun je er wel wat zegen van verwachten, zal ik maar zeggen. Dan kun je er wel op meeliften, maar wee de gebeente als het mis is. Dan kun je ook een hele zware dobber hebben aan zo'n man. Hij beschikt over hen. Ze zijn veroordeeld tot slavendienst. En dat merk je dus ook. Zo'n koning die doet wat hem goed dunkt, regeert met ijzeren vuist. En alles wordt hen afgenomen. Dat is ook zo'n veelbetekenend detail in dit hoofdstuk. Zelfs hun namen mogen niet blijven. Ze worden uitgegumd. Voortaan zullen ze Babylonische namen dragen.
alles wat herinnert aan vroeger en aan thuis en wat vertrouwd was, het wordt hardhandig en resoluut uitgewist. Wij zouden vandaag zeggen dat zou toch een hele traumatische ervaring zijn. En het vloekt natuurlijk, dat is ook helder, het vloekt met alles wat heilig is en waar God van is. Alle menselijkheid, zou je kunnen zeggen, wordt met voeten getreden. Het zou je maar gebeuren. Die vier jongens. En die vier jongens, die staan natuurlijk voor onnoemelijk, ontelbaar veel meer anderen in die bloedige geschiedenis van onze wereld. Tot op de dag van vandaag. Daar worden die Bijbelverhalen niet omheen geschreven, als een soort van vrome vlucht uit de werkelijkheid. Maar uit die werkelijkheid komen die verhalen op. Wie vandaag moet vluchten voor oorlog, die weet misschien iets van wat Daniël en zijn vrienden hebben meegemaakt. En daarom roept de Bijbel Gods volk, zijn mensen, altijd weer op tot gastvrijheid en barmhartigheid. Niet omdat daarmee allerlei politieke kwesties en moeilijke, complexe problemen meteen opgelost zijn, maar omdat je, zegt de Bijbel, achter elk complex politiek probleem altijd weer moet bedenken dat daar mensen schuilgaan. En namen, concrete namen. Ook in onze dagen gaat het uiteindelijk toch om de menselijkheid. Die staat op zoveel manieren op het spel. En de vraag die zo'n Bijbelboek dan al heel vroeg aan ons stelt, is natuurlijk als samenleving ook altijd weer: wat voor soort mensen willen wij nou zijn met elkaar? Willen wij mensen van Babel zijn? Waar mensen maar instrumenten zijn, waar je de naam wel van uit kunt wissen? Die naam is niet van belang, die nemen we wel over. En we nemen alleen wat we van je kunnen gebruiken. Of willen wij mensen zijn die als Gods volk geroepen zijn om de menselijkheid te bewaken? En de vraag die dat boek Daniël dan zo even bij ons neerlegt is, dat begint natuurlijk heel dicht bij huis. Begint niet alleen bij je mening of een opinie over het vluchtelingenvraagstuk van onze dagen. Maar dat begint nog dichter bij huis. Is die kostbare naam van wie dan ook in jouw buurt, is die bij jou dan in veilige handen? Nou ja, dat is zo'n beetje de setting en de achtergrond bij die verhalen over Daniël en zijn vrienden. Dat zijn slimme gasten, vertelt hoofdstuk 1 ook nog. Ze hebben wel aan de goede kant gestaan toen de kwaliteiten werden uitgedeeld, zou je kunnen zeggen. Zo zeggen we dat dan. Ze zijn good looking ook. En samen met anderen zijn ze ondergebracht in wat we vandaag misschien een soort van talentenklasje zouden noemen. 3 jaar zal hun grondige opleiding duren en dan moeten ze getransformeerd worden tot echte Babyloniërs. En dan moeten ze mee gaan doen, meebouwen aan dat machtige rijk van Nebukadnezar en van Babel. En je voelt aan alles, die jongens hebben natuurlijk geen keus. Daar wordt niet aan hen gevraagd, zie je dat een beetje zitten? Lijkt je dat wat? Is dat een carrière die je voor je ziet? Wat denk je zelf? Nee, natuurlijk niet. Ze moeten gewoon mee. En toch, dat is het bijzondere van Daniël 1. Ergens merk je in hoe er verteld wordt dat die Nebukadnezar heel veel invloed op ze heeft en heel veel druk uitoefent en ze ook echt een bepaalde kant op trekt. Maar ergens merk je ook nog dat hij niet op hun hele bestaan, in wie ze zijn, vat krijgt. Daarin zijn het hele weerbare jongens. En daarin worden ze aan de lezer en aan ons vandaag, denk ik, ook wel als voorbeeld gesteld. Er is heel veel druk en dreiging en er wordt over hen beschikt en met hen gesold. Die kant moet het op en ondertussen in hoe het verhaal verteld wordt, merk je toch ook nog dat er bij die jongens iets van vrijheid gebeurt. Dat is natuurlijk wel bijzonder. En op dat punt zie je dat ook gebeuren op het moment dat die Daniël met zijn verzoek om aan een eigen dieet vast te mogen houden volgens de wetten van de Torah, als dat gesprek plaatsvindt. Die
diegene heeft wel sympathie opgevat voor Daniël. Dat is natuurlijk sowieso wel bijzonder, een godswonder en zo wordt dat ook beschreven. Maar als Daniël dan met dat verzoek komt, ik wil me houden aan de eedvoorschriften uit de geboden van mijn God, dan krijgt hij daarvoor natuurlijk niet meteen de handen op elkaar. Die man is niet meteen enthousiast. En wat zit daarachter? Nou ja, hij is bang. Hij is doodsbang, want hij zegt als dat experiment met jullie mislukt en jullie zien er straks futloos en leeg uit, ja, dan moet ik dat gaan uitleggen. Dan ga het maar uitleggen aan zo'n despoot. He, dan weet je dat je kop kan kosten, om het maar even heel erg plat te zeggen. Hij is bang, doodsbang. Dan kun je nog zo'n hoge vooraanstaande positie hebben in dat vooraanstaande rijk van Babel. En ondertussen is het de angst die regeert. Maar Daniël is niet bang. Hij heeft er alle vertrouwen in en hij zegt laten we dan even een test doen. Hij gaat ervoor. Hij gaat ervoor samen met die drie anderen, want hij wil leven van wat er geschreven staat in die boeken van Mozes, in die woorden van God. Daar gebeurt in hen en bij hen toch iets van God. Ik vind dat wel bijzonder en veelzeggend. Als je ook even naar hun leeftijd kijkt. Als dat waar is, dat het tieners zijn. Nog volop in ontwikkeling. En toch in het boek Daniël een voorbeeld van weerbaarheid. En van geloofsvertrouwen. En ergens ook van een hele radicale keuze. Weerbaar zijn ze. En over de grond daarvan zal ik straks iets zeggen. Maar dit wil ik toch even noemen, die vier jongens. Vandaag zouden ze misschien bij ons wel kattengezanten zijn. Blijkbaar ben je, dat is het verhaal natuurlijk, blijkbaar ben je nooit te jong. Om toch door onze God gebruikt te worden, ingeschakeld. Om iets van een voorbeeld te kunnen zijn. Daar hebben we het nog wel eens over in onze dagen. Dan zeggen we, het is wel belangrijk dat er in de gemeente identificatiefiguren zijn. Mensen aan wie je kunt aflezen, zo kun je in deze dagen leven met God. Zo kun je Jezus navolgen. Zo kan dat. Geloof in uitvoering, zal ik maar zeggen. En als het over de identificatiefiguren gaat, gaat het vaak over mensen die oud zijn of ouder. En die levenservaring hebben en die dat dan laten zien. En dat jongeren zich daaraan kunnen optrekken. Nou, dat is natuurlijk ook prachtig. En heel nodig. Maar het kan dus blijkbaar ook andersom. Dat jongere tieners ons voorgaan in geloof en vertrouwen. En als dat het geval is, en ik geloof vast dat het ook hier in de Sionskerk het geval is, doen we er goed aan om dat te zien. En dat soms ook naar hen toe te benoemen. En ze daarin ook te bemoedigen. En aan hen te vragen, wat heb je nodig om samen met ons volgeling van Christus te zijn in deze tijd? Kijk niet alleen probleemgeladen naar de jongere generatie, omdat het misschien wat anders is. En omdat ze soms ook nog eens keuzes maken waarvan je denkt, moet dat nou zo? Maar probeer ook altijd weer te zien wat van God in hen, onder hen zichtbaar wordt. Ik denk dat dat heel veel is. En laten we God daarvoor danken. Dat weerbaar en vrije, wat is dat nou eigenlijk? Dat is natuurlijk ook wel de vraag, ook voor ons. Want natuurlijk leven we in hele andere tijden, dat voelt iedereen wel aan. En toch ook voor ons, in allerlei zaken merken we, juist ook als het gaat over ons leven en de dingen van God, daar kan maar zo ook heel veel druk op staan. Er is, zou ik willen zeggen, toch ook heel veel Babel om ons heen. We zijn, zegt de Bijbel in dat opzicht ook, betrokken in een geestelijke strijd. En er is veel, soms in ons, maar vaak ook om ons heen, dat op de een of andere manier heel hard werkt om ons maar bij die God van Israël vandaan te krijgen, om dat te vergeten. En onze menselijkheid staat nog steeds ook op het spel. En al die grootmachten van onze dagen, die maar hun gang denken te gaan, kunnen gaan. En je hoort
soms ook dat we behoefte hebben aan weerbare samenleving en een weerbare kerk en weerbare mensen die niet zomaar meewaaien, maar die op een gegeven moment ook weten, hier komt het op aan, hier moeten we stand houden, dit moeten we niet vergeten. En zo weerbare mensen van God zijn, die tegen die doodsmachten en krachten in zekere zin bestand zijn, of daar in ieder geval doorheen kunnen kijken en doorheen kunnen prikken. Dus wat zit daar nou achter? Achter die weerbaarheid van die jongens? Nou ja, dat antwoord zal je niet verbazen. Daarvoor is het natuurlijk echt een Bijbelboek. Dat zit niet eerst in altijd maar overal tegen zijn. Of altijd overal tegen protesteren, waar je maar tegen kunt protesteren. Maar het zit eerst en vooral in van binnen vrij blijven. Dat is wat je aan die jongens ziet. Babel krijgt hun opleiding. Babel krijgt hun taal. Babel krijgt zelfs hun namen. Maar Babel krijgt niet hun hart. En dat is niet alleen omdat die jongens daarvoor kiezen. Dat is ook bijzonder. Dat ze op belangrijke punten nee zeggen. Ik wil leven op een andere manier. Maar de Bijbelschrijver vestigt ook op iets anders nog de aandacht. En dat zie je in de tekst terugkomen als door dit eerste hoofdstuk 1 tot 3 keer toe verteld wordt in allerlei omstandigheden en gebeurtenissen dat God dingen geeft, God gaf. Dat is de grond, denk ik, uiteindelijk van die vrijmoedigheid bij deze jongens en hun lef. Want Nebukadnezar denkt dat hij aan zet is en regeert. Maar vertelt het boek Daniël, dat is toch niet helemaal juist. Er is een ander die daarin ook zijn werk doet. Meestal verborgen, maar dat is God. Zelfs in dat afgelegen Babel. Hoe weet je dat Babel hun hart niet krijgt? Het is prachtig om te zien hoe daar gespeeld wordt met de namen van deze jongens. Dat zijn natuurlijk prachtige Bijbelse namen. En als je even naar die namen van die jongens kijkt, dan zie je Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. Dan zie je dat hun namen eindigen op de naam van God. Want Eel in het Oude Testament is een godsnaam van de God van Israël. En Ja is de afkorting van de verbondsnaam. Dus in die namen van die jongens is ook de godsnaam verwerkt. Prachtig. Daarin zie je iets van die geestelijke strijd natuurlijk gebeuren. Want die namen moeten eraan geloven. Die moeten worden uitgewist. En dan krijgen ze er namen van Babel voor terug. En als ik de uitleggers goed begrijp, dan zijn dat in die namen, namen die van de goden van Babel tot uitdrukking worden gebracht. Maar het is je waarschijnlijk al opgevallen aan het einde van dit verhaal en steeds weer in Daniël klinken steeds weer die Joodse namen. Door hun trouw aan de spijswetten van God worden ze rijk gezegend. En dat heeft natuurlijk niet alleen met hun dieet te maken, zal ik maar zeggen, of met hun gehoorzaamheid. Maar die Bijbelschrijver wil iets anders laten zien. Die wil, denk ik, laten zien als de naam van de eeuwige God, van de verbondsgod, zo aan jouw naam is vastgeklonken. Dan kun je ervan op aan dat hij met jou is. Dan is dat een eeuwige verbinding. Dan blijft dat bestaan. Ook al kom je in Babel terecht. En ook al is er allerlei druk van andere goden en van allerlei machten. En ook al wordt er van alles in het werk gesteld om jou helemaal om te turnen. En om jou een andere taal aan te leren, om jou helemaal in te palmen. Dan nog is dat te vergeefs, want de namen van mensen kun je misschien nog wel wissen of veranderen. Maar die naam die aan hen verbonden is van de eeuwige God, die dus niet. Die God van ik zal erbij zijn en ik zal met je meegaan zoals ik ben. Die is niet uit te wissen, zegt Daniël. En hij staat daar garant voor.
Reken daarmee. Dat is wat die jongens doen. En dat is waar ze rijk door en in gezegend worden. Dat is denk ik de machtige belofte van Daniël 1. En wat heeft de kerk en wat heeft onze tijd dit soort weerbare mensen nodig? Niet van Babel, maar van die God van Israël, van Jeruzalem. Die weten van de liefde en van de hoop. Hoe word en blijf je zo'n weerbaar mens? En hoe vormen we weerbare jongens en meisjes? Daniël 1 zegt denk ik niet door te beginnen en te focussen op alleen maar levensstijl en radicale keuze. Dat volgt, dat komt daarna. Maar eerst leer ze de naam van God kennen. Leer ze rekenen met de naam van God. Leer ze rekenen met de beloften die daarin meekomen. Dat God zegt waar je ook bent en waar je ook doorheen moet. En hoe je het soms ook verprutst, maar ik zal bij je zijn en je geven wat nodig is. Leer onze kinderen en laten we het onszelf ook steeds weer aanleren wat het betekent om gedoopte mensen te zijn. Vrije mensen van God en van niemand anders. En daardoor weerbaar. Want toen we werden gedoopt, werd die naam van de eeuwige God met onze naam onlosmakelijk verbonden. De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat is de diepste werkelijkheid van jouw bestaan. Dat maakt jouw diepste identiteit uit. En dan kan alles veranderen. Je baan, je leefomgeving, je gezondheid, je reputatie, die wereld waar we in leven en van alles aan het schuiven is. Maar deze naam, vertelt het boek Daniël al, deze naam blijft. En daarom kun je als een christen vrij leven. Niet omdat jij zo sterk bent, of zo gehoorzaam, of zo radicaal. Maar omdat Hij trouw blijft. En omdat je op Hem kunt rekenen. Babel zegt, jullie zijn nu van ons. God zegt, jullie blijven van mij. Daar gebeurt het gevecht. Dat boek Daniël is ook een en al gevecht. Een gevecht tussen de God van Israël en de goden van Babel. Die naam van God blijkt de sterkste werkelijkheid te zijn. Daar kun je op rekenen. En die weerbaarheid is daar een gevolg van. Ik ben van Hem. En niets en niemand kan me scheiden van de liefde van Christus, onze Heer. Dus goed dat je er bent vanmiddag. Dat je het weer even hoort. En dat die machtige naam van God in Christus weer genoemd wordt. En dat je eraan herinnerd wordt dat jij niet op jezelf staat. En helemaal niet aan jezelf alleen bent overgeleverd. Maar dat die naam jouw diepste identiteit is. En door dat te horen, als jongeren en ouderen, door dat te horen worden wij teruggebracht bij die machtige naam. En door dat te doen werken we aan onze weerbaarheid. Mooie jongens zijn het. Je zou het niet verwachten, maar na een dieet van 10 dagen op water en groenten steken ze met kop en schouders qua uitstraling boven de anderen uit. Wij durven dat misschien niet zo te zeggen, Daniël wel. Als de woorden en de belofte van God jouw voedsel zijn en die eeuwige liefde van God ruimte krijgt, dan word je daar een mooie mens van. Menselijker vooral. En weerbaar. Amen.

In antwoord op de verkondiging van het evangelie willen we ons geloof belijden. Laten we gaan staan. En we doen belijdenis van ons geloof in gemeenschap met de kerk van altijd en overal. Daarom gebruiken we daar de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis voor. En aansluitend zingen we gezang 437, vernieuw gij mij, o eeuwig licht. Alle drie de coupletten. Wij belijden ons geloof als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en neergedaald tot in de hel. Die op de derde dag is opgestaan uit de doden, die is opgevaren naar de hemel waar hij nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. En ik geloof de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees. Ik geloof het eeuwige leven. Amen.

We gaan over tot de dienst van de gebeden. Laten we God danken en bidden. Wij komen tot u. En wij danken u voor uw woord. En we zijn er ook wel weer van onder de indruk. Want het opent onze ogen ook vandaag. Voor al die plekken en landen in onze wereld waar op leven en dood gevochten wordt. Vreselijke werkelijkheid van oorlog. Wat dat met mensen doet. Hoe het kapot maakt. Hoe het mensen verwondt en tegen elkaar opzet. Die naar onze beleving steeds weer repeterende cirkel van geweld. En als het ergens wat minder wordt, laait het ergens anders weer op. Wat voor een wereld leven wij? En een besef, een diep besef dat wij in zo'n veilige kant van de wereld mogen leven. Maar wij weten ons verbonden. Wij willen niet wegkijken. En wij danken u dat we ook in de kerk steeds weer wakker gemaakt worden. En wij bidden u vol huiver om ontferming. Want het is toch uw wereld waarin deze dingen gebeuren. Mensen stuk gemaakt worden, geplet, uitgebuit en weggegooid en afgedankt. Alsof ze geen kostbare naam hebben in uw ogen. We bidden u, Heer, vergeef het ons. En ontferm u. En wij bidden, laat uw koninkrijk spoedig komen. Laat uw wil worden gedaan. En geef dat ook onder ons. De kostbare naam van wie dan ook veilig is. Dat we met achting en met mededogen zullen spreken en denken over de ander. Laat ons daarin weerbare mensen mogen zijn van u. En laat de kerk daarin ook een plek mogen zijn van veiligheid. We bidden u voor vluchtelingen. De trauma's die mensen met zich meedragen. En we bidden u, Heer, ontferm u. En we bidden u ook voor onze jongere generatie, ook in de kerk. Omdat er zoveel druk staat op ons leven en op ons geloof. En omdat we zo ook in onze tijd, in onze dagen, bepaalde kant op geduwd worden die u moet vergeten op allerlei manieren. En soms moeten ze al zo vroeg keuzes maken. Soms radicaal gehoorzamen. Maar kunnen ze dat? We danken u voor de weerbaarheid die we ook onder hen zien. En wij bidden u dat we als kerk en als geloofsgemeenschap, ook hier rond de Sionskerk, hen kunnen bemoedigen. En hen kunnen leren. En dat we ook van hen wat kunnen opsteken. We danken u voor al die jongeren in ons midden. De tieners soms. Die van die lichtende voorbeelden kunnen zijn. Van liefde en geloof en gehoorzaamheid. We bidden u voor de kerk. Hier in Nederland en wereldwijd. Om gehoorzaamheid aan uw woord. En om trouw. Aan de wegen die de Geest wijst. Wij bidden voor het zendingswerk wat gedaan mag worden. In het bijzonder voor Rob en Saida Westerlink. Die namens de GZB werkzaam zijn in Aswan in het zuiden van Egypte. Op een medische post. We danken u voor hun beschikbaarheid om iets van uw werk te doen daar onder de mensen. En we bidden dat u hen geduld geeft en liefde, heel veel liefde van u om van uit te delen.
We bidden u, Heer, dat u spoedig komt. Om naar uw belofte alle dingen nieuw te maken. Als wij het mogen zeggen. Dan bidden we, kom haastig. Want het is de hoogste tijd. Wij danken u voor wie u bent. Wij danken u dat u door de woorden van de Bijbel heen ons even iets laat zien van wat achter de dingen die gebeuren aan de hand is. Dat uw handen daar zijn, dat u deze wereld draagt en dat het hoe dan ook uw kant op gaat. Vader, Zoon, Heilige Geest, aanvaard onze dank en onze lof en onze liederen, onze toewijding, onze tijd door Jezus Christus onze Heer. Amen. Ik mag jullie aandacht vragen voor de inzameling van de gaven. En wij zingen een avondlied, gezang 390, vers 1 en 3. Ik wil u, o God, mijn dank betalen.

En dat herinnert je dan al zingend er weer aan hoe hardnekkig patronen soms kunnen zijn. Hè? De bundel van 1938 is een andere wijs voor dit lied dan het liedboek van 1972. Dus de organist die ging ons heel goed voor in de wijs die bij het liedboek hoort. Maar je merkt dat heel veel mensen toch nog hechten aan de oude melodie. Maar de tekst was hetzelfde en is prachtig. Ik mag jullie zegenen in de naam van de drie enige God. Ontvang deze zegen. Ga dan heen in vrede en wees tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de troostende gemeenschap van de Heilige Geest. Met jullie allemaal. Amen.

U heeft geluisterd naar een kerkdienst vanuit de Nederlands Hervormde Sionskerk, waarin voorging dominee C.A. van der Graaf. Centraal in de dienst stond Daniël 1. De tekst was gekozen uit vers 17. Het thema was weerbare jongens. Daniël durfde veel te zeggen. Hij was weerbaar. Onze maatschappij heeft ook behoefte aan weerbare mensen. Mensen die laten zien waar ze voor staan. Als u van deze dienst een opname wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar info@stilok.nl. U wilt u altijd vermelden de datum, de tijd en de kerkdienst die u wilt ontvangen. U kunt de dienst ook terugluisteren tot 4 weken na datum van uitzending. Gaat u dan naar www.stilok.nl en onder het kopje Middagzon kunt u de dienst terugluisteren. We vervolgen nu ons programma Middagzon met het lied Vleugels.

Met alles mogen wij tot de Heere gaan. Hij kent ons zoals we zijn voor hem. Voor hem hoeven we ons niet mooier voor te doen. Dan mogen wij ook vragen, Heer, wilt u mij de weg wijzen die ik moet gaan? Luistert u naar, kom tot de Vader en Heer, wijs mij uw weg.

Ik wil u een gedicht voorlezen uit de bundel Een fluit van Riet van E. Eiskes Koger. Erboven staat: neem heel mijn leven. Misschien is dit nog wel het moeilijkst, Heer, mijn hele leven in uw hand te leggen. Waarom heb ik het zelf niet voor het zeggen? Ik voer tenslotte toch geen wanbeheer. Mijn plannen liggen allemaal al klaar. U hoeft ze nog alleen maar goed te keuren. Ik weet precies hoe alles moet gebeuren. Ik heb alles tot het eind toe voor elkaar. Maar op het onverwachtst verschijnt u op mijn pad en laat mij voor uw rode stoplicht wachten. Want uw gedachten zijn niet mijn gedachten en nimmer gaat u met mij in debat. Ik heb geen inspraak en geen zeggenschap. Ik moet het alles aan u overlaten. En lang niet altijd zie ik resultaten, zodat ik niets meer van uw daden snap. Dan ben ik als een kind dat dwingt en zeurt, omdat het vader maar niet kan begrijpen. Dan zie ik niet dat gij uw kinderen keurt en als juwelen voor uw kroon wilt slijpen. Vergeef mij, vader, als ik mij verweer, als ik mij bij uw wil niet neer kan leggen. Leer mij, al is het aarzelend, toch zeggen: neem heel mijn leven in uw handen, Heer.

Wij weten niet wat de toekomst ons brengt, maar we mogen die wel in Gods hand leggen, hoe moeilijk dat soms ook is. We weten wel dat in die toekomst de Heere Jezus terug zal komen. Ziet u ook uit naar die dag? Luistert u naar de liederen wat de toekomst brengen mogen en wat zal de wereld mooi zijn op die dag?

Wij zijn de weg wel eens kwijt, ondanks dat de Heere ons de weg wijst. Maar dan zegt de Heere, kom en rust bij mij. Hij leidt ons veilig naar zijn huis. En dan mogen wij zeggen, Maranatha, Heere Jezus, kom spoedig. U hoort de liederen Langs het kalme water en Maranatha.

Als wij dan zeggen, Maranatha, kom spoedig Heer, dan mogen wij komen voor Gods troon. Dan mogen wij vragen, leid ons door uw geest en woord, dat wij gaan op het smalle spoor, tot wij even in het licht wonen voor uw aangezicht. Luistert u naar het lied, Heer, wij komen voor uw troon.

De klok loopt alweer richting 7 uur. Ik ga eindigen met het lied Ga met God en Hij zal met je zijn. Mede namens Stefan wens ik u een goede week toe. Een week waarin u misschien op vakantie gaat of thuis fijne dingen gaat doen. Of misschien wordt het een moeilijke week voor u. Wat er ook voor u ligt, deze week weet dat God met u meegaat. Wij danken u voor het luisteren en we zijn er volgende week zondag weer om 4:30 met een nieuwe middagzon.

0: 1 Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is een herdenkingsmars bezig richting dit Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst getroffen zijn door branden. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. Hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de zesde plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

look to Jesus, you will see what love is. Jordan Feliz met zijn lied Love Is. En als je dan weet wat die liefde is, mag je daar ook gewoon binnenstappen en het ervaren. Daarom gaan we luisteren naar Tedashi en Sarah Reeves met Step Into Love.

Het was nog even te snel. U hoorde Graceful Closure met het lied Waves. Het volgende lied waar we naar mogen luisteren is van Reijer. We gaan luisteren naar zijn lied Live.

in the water. Garvey met In the Water. Het volgende lied waar naar geluisterd is van Ben Compton samen met Savannah Crabb. We gaan luisteren naar het lied Yes.

3 for 3 met Counterclockwise. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is van Forced Frank. We gaan luisteren naar zijn lied Low Key.

Youth Alive en Eden Todd met Forever and Always. Dan gaan we door met Gateway Youth met hun lied Oxygen.

Gateway Youth met een lied Oxygen. Dan gaan we er nu zometeen even tussenuit voor het nieuws. Daarna zijn we terug met nog een ongeveer een uur aan mooie nummers waar we samen naar mogen luisteren. Als eerste gaan we luisteren naar Austin French met Walls Fall Down. Dat is straks na het nieuws. Tot straks.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie zijn met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer, vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

U hoorde Matthew West met Don't Stop Praying. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is van Citizen Way. En we gaan luisteren naar een lied Perfectly Loved.

Citizen Way met Where Would I Be Without You. Het volgende nummer waar we gaan luisteren is van Trinity. We gaan luisteren naar een lied, Alive Again. This

Hawk Nelson samen met Hunter en Tara met het lied Never Let You Down. Het volgende lied waarnaar gaan luisteren is van Damascus. We gaan luisteren naar hun lied Niet van deze wereld.

We hoorden de Planet Shakers met hun lied I Know You Can. Het volgende lied waarnaar gaan luisteren is van Dan Bremnes. We gaan luisteren naar zijn lied Wherever I Go.

Informants met Courage. Het volgende lied waar we naar mogen gaan luisteren is van Mercy Me samen met Sam Wesley. We gaan luisteren naar het lied wat ik nu even kwijt ben. Het lied On Our Way.

Voor de Fucking Country samen met Dante Bowie met Unity en daarvoor Danny Gokey met New Day. Met nog 4 nummers te gaan deze uitzending zijn we aangekomen bij Equippers Revolution met het lied This Is Forever.

Capital Kings met I Feel So Alive. We zijn aangekomen bij weer het ene laatste nummer van deze uitzending. We gaan luisteren naar Forstrink met zijn lied Hallelujah.

Daarmee zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van de uitzending voor deze week. En ik hoop ook al dat er geen nieuwe nummers bij zaten, u toch heeft kunnen genieten. En volgende week halen we die nummers gewoon weer in. En ja, bedankt dus voor het luisteren naar deze uitzending. Mocht u nog een nummer terug willen luisteren, dan kan dat via de afspeellijst die je kunt vinden op onze Instagram pagina thisisliving.stilok. Daar in de bio staat een linkje naar de afspeellijst en daar kun je dus de nummers terugluisteren. Mits ik niet vergeet de afspeellijst bij te werken, dat gebeurt regelmatig als ik het niet live doe. Maar we zien het vanzelf. We sluiten deze uitzending in ieder geval af met Toby Mac met Beyond Me. Tot volgende week.

0: het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een kapmes aanviel. 1 vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij 1 van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was het beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Het geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Een hele goede avond vanuit de studio in Ede. Ik kwam hier vanavond binnen en ik hoorde het Halleluja uit de Messia van Handel. En ik werd er gewoon helemaal blij van. Ik hoop dat u het ook hebt gehoord en dat u door de liederen die nu ook nog gaan komen, ook kunt juichen voor de Heer en van zingen van de Koning. Het volgende lied gaat over, want u, o Heer, u bent de Allerhoogste en wij mogen hem verhogen in ons lied.

Wat kunnen wij God de Vader geven? Aan Hem die ons in zijn Zoon Jezus Christus alles heeft gegeven? Jezus die zo dicht bij ons is gekomen door kerst en Pasen heen. Wij mogen komen. Kom tot de Vader wordt gezongen door het jong mannenkoor Urk. En daarna komt een engel.

Gisteren was het de eerste Adventszondag. De eerste kaars is in veel kerken weer aangestoken. En er wordt bewust toegeleefd naar kerst. Het begint met de engel Gabriel en Maria. Ik heb een Duitsstalig lied voor u uitgezocht. Gottes Engel Gabriel. En daarna komt de meditatie over de engel Gabriel en Maria. Met daarna, gezongen door het christelijk koor Jigdal Jahu, de lofzang van Maria.

Vandaag lees ik uit Lucas 1, de versen 26 tot 30, met als thema de engel Gabriël. In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria, ze was nog maagd. Gabriël ging haar huis binnen en zei: "Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je." Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: "Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen." Maria komt in de Bijbel in beeld als de engel Gabriël haar bezoekt. Voor de komst van Gabriël weten we eigenlijk niets van Maria. Na de komst van Gabriël gaat Maria ons meer zeggen. Dankzij de engel Gabriël zijn de tongen losgekomen en wordt er zinvol gesproken. Meestal zetten de vertalers boven Lucas 1, vers 26 tot 38 een kopje in de trant van geboorteaankondiging van Jezus. Maar je zou het ook de roeping van Maria kunnen noemen. Maria wordt geroepen via de engel Gabriël om moeder van Jezus te worden. Zij is de eerste die Jezus ontvangt. Dat maakt die roeping van Maria die door Gabriël is overgebracht wel heel bijzonder voor Maria alleen. Toch is de roeping om Jezus te ontvangen als redder ook weer een roeping voor ons allen. Jezus is immers gekomen om niet alleen kind van Maria te zijn, maar ook als zoon van God. En bij ons te zijn om ons te redden, te bevrijden en te louteren. Jezus is gekomen om in mijn leven de plaats van redder en vriend in te nemen die mij bij God de Vader brengt. Dus worden wij geroepen om hem te ontvangen. Dat gebeurt op een heel bijzondere manier bij Maria. Dat hoor je al aan de woordkeus van de engel Gabriël. Wees gegroet, begenadigde Maria, de Heer is met je. Ja, want de Heer is met haar en door haar aan het werk, om ook ons te bereiken. En dan gebeurt er iets waardoor we toch een kijkje in Maria's jonge leven en jonge jaren krijgen. Ze zegt: "De Heer wil ik dienen. Laat mij er met mij gebeuren wat u hebt gezegd." Daaruit klinkt een vertrouwen en geloof dat niet op alle moeilijke dingen in het leven een antwoord paraat heeft, maar dat zich op God richt. Dat heeft ze vast voorgeleefd gekregen en voorgezegd gekregen als kind. Toen is het ook iets van haarzelf geworden. Zo gaat dat met geloof. Maar nog meer zien we iets van haar jeugd hierin. Maria zingt een lied. Het is de bekende lofzang van Maria. Deze lofzang van Maria zit vol van gedachten en woorden van geloof die we in het Oude Testament aantreffen. Het kan niet anders, of ze is met de Bijbel, het Oude Testament, vertrouwd. Daarin kunnen wij haar vergezellen, met de Bijbel vertrouwd worden, zodat de engel Gabriël niet een vreemde blijft, maar een vriend die ons op Jezus wijst. Zo'n vriend kunnen we gebruiken in deze tijd. Amen.

Het volgende lied gaat ook over de Zoon van Maria, de Zoon van God, waarover u zojuist ook heeft kunnen horen. Hij is geboren, geopenbaard in het vlees, opdat de wereld hem zou zien, aanbidden en hem bewonderen. Het lied is in het Engels, Son of Mary. En Ernst Daniel Smit zingt het lied, is een paar jaar geleden al opgenomen in de Eusebiuskerk te Arnhem, samen met een samengesteld koor.

Gisteren las ik in het kerkblaadje een gedicht dat ik u niet wil onthouden. Hij komt. Het feest waarop wij wachten komt alsmaar dichterbij. Het is de dag van Jezus. Hij komt voor jou en mij. Het is al vaak verkondigd. Het duurt niet meer zo lang. God geeft ons taal en teken en brengt het feest op gang. Eens vroegen ze Johannes, het feest, wie komt er dan? Ben jij soms de Messias? Weet jij er alles van? Hij zei, ik maak de weg vrij. Ik doop in de Jordaan. Ik wijs je zo op Jezus. Let op, hij komt eraan. Johannes zei van Jezus, hij is de hoogste Heer. Zelf moet ik minder worden. Hij is oneindig meer. Hij opent door zijn liefde het feest voor iedereen. De prijs die dat moest kosten, betaalt hij heel alleen. Hoe kon het feest gebeuren? Wie had er dit verwacht? Toen Gabriel, Maria het nieuws eens had gebracht. God zal dicht bij je komen. Hij geeft zijn zoon aan jou. God liet het feest beginnen bij een gewone vrouw. De herders van de velden, de wijzen van zover, ze knielden stil bij Jezus. Daarbuiten scheen de ster. Ze vierden bij het kindje in Bethlehem het feest en waren zo eerbiedig, heel dicht bij God geweest. De Lize zingt een lied over Wees niet bang. De engel zei ook tegen Maria, wees niet bang. Daarna komt er een lied gezongen door Jan Bode en Mardien Radewald. Jezus, mijn heiland en redder, u bent altijd nabij.

Vanuit de rust die ons door Jezus gegeven wordt, mogen wij ons begeven richting de stroom van Jezus' liefde. Hier zingt Kees Kraaienoord over. Zie de stroom van Jezus' liefde. En daarna komt het lied voor de bruiloft van het lam. Het wordt gezongen door het familiekoor Ichtes vanuit de Grote Kerk in Maassluis. Ik kan er naar uitzien. Uitzien naar de bruiloft van het lam. Alle tranen en pijn voorbij. Een lied om hem te loven. Bent u er klaar voor om hem te ontmoeten?

Kijk in deze tijd eens naar buiten. Overal zie je lichtjes. In de huizen, buiten in de struiken, waar je ook maar kijkt. Goddank, er zijn lichtpunten te vinden. Licht van de wereld, Remco Hackert.

Gaudette in Domino Semper. Sinds de 16e eeuw klinkt in de donkere dagen voor kerst een hoopvolle tekst uit Filippenzen 4, vers 4. Verheugt u altijd in de Heer. Ik herhaal, verheugt u, want de Heer is nabij. Deze Latijnse Bijbeltekst in de kerktaal van toen opent onze harten. Nog even en dan vieren we de geboorte van Gods Zoon hier tussen ons mensen. Gaudette in Domino Semper.

Wij verwachten en verheugen ons in Jezus' komst. Zo komen we ook alweer aan het einde van het uur zingend geloven of gelovend zingen. Het is wat u wilt. Ik dank de mannen van de techniek, Adrie en Ronald. En u luisteraars, want zonder u is het lang niet zo fijn om uit te zenden. Mijn naam is Henny Mulder. En blijf luisteren en meezingen met het alombekende. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. En steek een kaars aan die ons vertelt dat Gods toekomst stralend is.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Dit zijn de Appassionata zomerspecials. De long versions. Met vanavond aandacht voor...
1: Ja, vanavond een muziekstroming die je wellicht niet zo snel zou verwachten. De nederpop. Maar in de jaren 60 en 70 waren er geen limieten op wat kon en mocht. Ook niet voor een band als Sandy Coast onder aanvoering van Hans Vermeulen. Toen ze in 1969 hun epos Shipwreck vastlegden op vinyl. Hier zijn ze.

0: How low can you go? Welkom lieve luisteraars bij Appassionata, jaargang 5, aflevering 228 als alles goed is. De een na laatste vooraf opgenomen long versions uitzending. En mijn technicus van vanavond is Peter Hovenstad, welkom.
1: Goedenavond.
0: Ik zeg... het is de vooraf opgenomen ene laatste uitzending. Maar voor ons, qua opnemen, is dit de laatste. Zodat wij ook zeker weten dat we de hele maand juli ook vrij zijn.
1: Ja, voor ons samen de derde zelfs.
0: Ja.
1: En het is ook, we zeggen goedenavond, maar de zon schijnt.
0: Ja.
1: Het is verwarrend.
0: Maar tegen de tijd dat dit uitgezonden wordt, kan om 8 uur nog prima de zon schijnen.
1: Ja, uitstekend. Ja, ja, dat is waar.
0: Lieve luisteraars, zoals u weet gaan we deze hele maand juli stilstaan bij van die nummers die eigenlijk te lang zijn voor op de radio, maar die wel te mooi zijn om niet te draaien. Ik zei het al in de opening, er waren zo rond de nederbeat en flower power tijd eigenlijk heel weinig regels en er was heel veel experimenteerdrift. Zelfs in de Nederlandse taal. Zo had ik vanavond bijvoorbeeld het Heksensabbat van Boudewijn de Groot kunnen draaien. Waarvan deel 1 en 2 samen opgeteld 25 minuten aantikken op de klok. Maar ik koos liever voor het volgende nummer van Alexander Kurdi. Omdat het vrolijker is en misschien ook wel wat onverwachter is. Hier is Alexander Kurdi met Jan Jantjes Jansen.
1: Hoor ik nou de haven van Rotterdam, Harry?
0: Ik denk dat het kan alleen maar die Rotterdamse haven zijn, toch?
1: Rotterdam, joh.

Jan blijft bij die Jan, dan verander je niets aan. Jan blijft bij die Jan, dan verander je niets aan. Jan blijft bij die Jan, dan verander je niets aan.

0: Ja, je hoorde ruim 13 minuten Alexander Curlie, moet ik zeggen. Jantjes Janssen. En dat komt van het album Vette Jus en Boerenjongens uit 1975. En de autocorrect van mijn script heeft van zijn naam stevast curry gemaakt, zie ik inmiddels. Terwijl we het hier niet over een worst hebben, maar we hebben het hier over de zanger Harm Douwe Bremer onder zijn pseudoniem Alexander Curlie. En we hadden het er net over, hoe zou dit nummer nou ontstaan zijn? Ik zelf hang de theorie aan dat hij drie verschillende nummers had. Een nummer wat heette Jan, wat ging over een verstandelijk beperkt iemand. Jantjes, dat zal iets te maken gehad hebben waar ook de musical over ging. En een nummer over Janssen die in de fabriek werkt. En hij dacht, ja, als het allemaal met Jan begint, dan plak ik het gewoon aan elkaar. Maak ik er één nummer
1: van. Dan klopt het weer even misschien wat hulpmiddelen erin die van natuurlijke aard zijn, denk ik, die er ook in zaten.
0: Het
1: psychedelische poging die ze hebben gedaan om die drie nummers aan elkaar te maken.
0: Het zijn wel de tijden waarin dat kon, ja, inderdaad.
1: Nee, volgens mij was dat zelfs vereist.
0: Ja, lieve luisteraars, we gaan naar twee relatief kortere nummers, maar als je het vergelijkt met singellengte, toch nog steeds dubbel zo lang. En we beginnen bij mijn grote favoriet, Telau. Telau nam vlak voor zijn dood Platina Blues op. Dat ging over zijn ervaringen in het ziekenhuis in zijn eerste gevecht met kanker. Of eigenlijk was het een voortdurend gevecht met kanker, maar op dat moment dat hij het album opnam en uitbracht, dacht hij eigenlijk dat hij het verslagen had. Helaas was dat niet zo. Platina Blues is een album met maar vier nummers erop, variërend van 4 minuten tot 16,5 minuut. Daar had ik een nummer van kunnen uitkiezen, maar ik vind dat je Platina Blues in zijn geheel moet horen. Dat is echt een verhaal. Dan moet je alle vier de nummers ook gewoon in één stuk horen. Dan snap je de muziek en waar het vandaan komt veel beter. Dus keerde ik terug naar zijn band The Scene. Want met The Scene nam hij juist een voorbeeld aan de punk en koos hij heel vaak voor korte, recht voor zijn raap nummers. Maar er zat ook een andere kant aan de scene. Die van nummers die bijvoorbeeld voorbij de standaard single duur getrokken werden. En dat deed de scene al gelijk op hun eerste Nederlandstalige album Rij, Rij, Rij uit 1991. Daar staat het inmiddels wat gedateerde nummer Rauw, Hees, Teder op. En die heb ik voor vanavond uitgekozen. Hier is de scene.

0: The Golden Earring met Kill Me Ce Soir. Dat komt van het album Switch uit 1975. En natuurlijk, lieve luisteraars, ik had voor Radar Love kunnen kiezen. Maar dat was misschien wel heel erg makkelijk geweest. Deze parel, want ik vind het echt een van de mooiste nummers die Golden Earring gemaakt heeft, die is wellicht wat minder voor de hand liggend, maar is wel gewoon dik 6 minuten. En dit nummer is ooit gecoverd door Iron Maiden voor een B-kant van een van hun singeltjes. En Iron Maiden komt volgende week weer langs. Dus het is ook een soort van brugnummertje. Nou heb ik over de Golden Earring een tweetal dingen te melden voor het algemeen lering en vermaak. De albums van de Golden Earring worden momenteel heruitgegeven in prachtige extended versions, waaronder onlangs ook Switch. En dan is de geluidskwaliteit behoorlijk opgekrikt, dus ik vind het echt een mooie serie die ze aan het uitrollen zijn met heruitgaves van de Golden Earring. En ja, dit is natuurlijk wel het jaar, Peter, waarin de Golden Earring definitief tot een einde kwam met die hele mooie Ahoy concerten. Was in Ahoy, geloof ik, hè?
1: Dat was mooi gedaan. Ik dacht eerst nog van, oh, dat wordt weer zo'n commercieel verhaal. Dit was mooi gedaan, denk ik.
0: Ja, en het was ook wel een waardig eind. Zo'n band moet volgens mij ook niet gewoon van, oké, er is één bandlid die niet meer kan spelen en dan stoppen we er ineens mee. Dan heb ik altijd het gevoel alsof er geen closure is.
1: Dat is met Queen bijvoorbeeld, dat dus twee van de 4, waarna 1 overlijden, toch door wilde. Maar John Deacon bijvoorbeeld niet. En dan is het gewoon klaar. En nu hebben ze allemaal gezegd, alle 3 gezegd, de Golden Earring bestaat niet meer. En dat is wel zo netjes. Het is wel zo dat voor alle de overgebleven 3, het is wel hun leven.
0: Ja, absoluut. En het is een goede recht natuurlijk, hè? Want je bent niemand verplicht om door te gaan. Maar dat ze op deze manier er wel een mooi, waardig einde aan hebben gegeven, hè? Want er was ook nog een mooi eerbetoon aan George Kooijmans, zat erin verwerkt. En het was natuurlijk een mooie verzameling bands bij elkaar. Ik kreeg wel een beetje hetzelfde gevoel als bij die Freddie Mercury tribute destijds. Weet je wel, waar ook heel veel bands de nummers deden. Je moet een soort van afsluiting hebben, ook voor fans.
1: Ja, nou, dat was
0: Queen,
1: mooi.
0: Queen ging dus inderdaad uiteindelijk gewoon helemaal door. Die deden nog 3 of 4 doorstarts daarna. Maar voor de Golden Earring houdt het op.
1: Ik was eerst bang dat het een soort biermerk met een A live zou worden. En dat is het niet geworden. Nee. Het is netjes.
0: Kunnen wij met elkaar wel gewoon stellen, allergrootste band vanuit Nederland die we ooit gehad hebben, punt?
1: Dat
0: of
1: denk
0: moeten
1: ik.
0: We daar nog over discussiëren?
1: Nee, de beste rockband met internationale faam. Dat is de Golden Earring.
0: Ja. En daarom komt het dat zo'n grote metalband als Iron Maiden je dus ook gewoon covert, omdat ze jou hartstikke te gek vinden. Lieve luisteraars, jullie hebben nog 1 nummer van ons te goed hier in het eerste uur. En dat is een nummer van dik 10 minuten. Van 1970 tot 1983 timmerde de Groningse symfonische band Solution aan de weg. En op hun 3e album, getiteld Cordon Bleu, wat leuk, uit 1975 stond dit volgende prachtig mooie nummer.
1: Ik word altijd blij met zo'n Hammond orgel erin.
0: Lekker, hè?
1: Dat is Willem Ennis op de toetsen. En die heeft ook in de theatertour van Telau gezeten.
0: Kijk, zo is alles weer met elkaar verbonden vanavond. Met het nieuws erbij zeg ik alvast tot over een half uurtje in uur 2. Hier is Solution met Chappaqua.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

Bijna een kwartier lang uit 1973 het magistrale Mountain Queen van Alcuin. Alcuin, dat zal collega Jan van Weterlo ongetwijfeld bevestigen, is gewoon 100% een Nederbeat band. En met dit titelnummer van hun tweede album lieten ze zien ook met gemak in de progressieve of symfonische hoek geplaatst te kunnen worden. Lieve luisteraars, vier nummers dit tweede uur, waarvan het uit Delft afkomstige Alcuin dus de eerste was. Dat betekent dus ook dat we vier keer een nummer hebben van bijna een kwartier. Dus het advies is, ga er nog gewoon even lekker voor zitten. Schenk nog wat in, zoek de zon op en zet je koptelefoon op, ook altijd fijn. En ga gewoon even lekker genieten van nummers die eigenlijk te lang zijn voor de radio. Maar deze zomer bij Appassionata gewoon lekker niet. Een groep die je in dezelfde ademteug kunt noemen als Alcuin is Group 1850. Of 1850. Maak ervan wat je wil. Een echte Haagse band, wat onze Marcel goed moet doen. De groep was een echte psychedelische band. Die ontstond uit de Haagse band De Klits. En die tussen 1966 en 1976 vijf albums uitbrachten. Agamo's Trip to Mother Earth was hun debuutalbum. Gemaakt in mijn geboortejaar 1968. En daar stond dit fabel fantastische nummer op. Hier is Group 1850 met I Put My Hands on Your Shoulder.

0: samen zijn. Moeder aarde waar wij allen tezamen zijn. Moeder aarde waar we alle tezamen zijn.
1: Moeder aarde waar we alle tezamen zijn. Mother earth where we are all together. Mother earth where we are all together. Onze zintuigen zingen van genot. Onze zintuigen zingen van genot. Onze zinnen zingen van genoes. Onze zinnen zingen van genoes. Each of our senses singing with delight. Each of our senses singing with delight. Een gezicht vol gezapigheid. Een gezicht vol gezapigheid. Een gezicht vol zelfgenoegzaamheid. Een gezicht vol zelfgenoegzaamheid. Sides and faces filled up with steadiness and mustiness.

full of secrets and taboos. Earrings full of secrets and taboos. De reuk van een razend geworden wereld. De reuk van een razend geworden wereld. De kroeg van een razend geworden veld. Smell of a world run mad. The smell of a world run mad. De tasting van een ter dood veroordeelde, krabbend aan de wanden van zijn cel. De tasting van een ter dood veroordeelde, krabbend aan de wanden van zijn cel. De tasting eines zum Tode veroordeelde, kratzend aan de wanden seiner cellen. The tactile sense of a person sentenced to death would scratching the walls of his cell. De smaak van een smartelijk verlangen naar meer. De smaak van een smartelijk verlangen naar meer, naar meer, naar meer. De geschmack eines schmerzlichen verlangens naar meer, naar meer, naar meer. The taste of a painful longing for more, for more, for more. Naar meer menselijkheid, naar meer meegevoel. Naar meer vrede en verdraagzaamheid. Naar meer leven en geluk. Naar meer overgave en begrip. Naar meer menselijkheid. Naar meer mitgevoel. Meer vrede en vertredelijkheid. Nog meer leven en geluk. Nog meer begrip en uurvergaven. Nog meer mensen zu werden. For more, for more, for more humanity. For more fellow feeling. For more tolerance and peace. For more breath of life. For more aim in life. For more life and happiness.

0: Ja, zo eindigt dit nummer. Met een stukje drumsolo waar Animal uit The Muppets nog jaloers op zou kunnen worden. Flavium, Have a Ball was dit uit 1982 van het album Flavium. Maar dan met een E in plaats van een A gespeld in het begin. En dat was bijna 15 minuten lang echte Nederblues, want Flavium is een echte Nederbluesband. Ze komen uit Apeldoorn, waar onze collega's van RTV Apeldoorn weer de streekomroep mogen zijn. Dus Johan Luikman, als je luistert, spoor die oud-leden nou eens op voor een prachtige thema-uitzending. Ik denk dat je dat moet doen. Waarom heb ik nou deze twee nummers achter elkaar geplakt, Peter, om het volgende met jou te bespreken? Group 1850, dat was echt een psychedelisch nummer. Jij zei net voor de grap, sommige van deze lange nummers, die worden wel eens waarschijnlijk gemaakt onder de invloed van de nodige rookwaar dan wel drinkwaar.
1: Precies.
0: Nou, als er één nummer is van deze twee uur van vandaag, wat daar zich voor leent, dan is het dit nummer wel. En vervolgens krijg je dan Flavium. Die maken een nummer van bijna gelijke duur. Maar ik meen daarin dan toch een verschil te merken. Want die bluesjongens, die maken wel heel veel lange nummers. Maar dat gaat meer vanuit een soort van jamgevoel. Als dat de goede term is die ik wil gebruiken.
1: Ja, en blues is natuurlijk ook een best eenvoudig iets om in te jammen. Je pakt in principe maar drie akkoorden. Dus het is een heen en weer en een sfeer waar je in zit. En met, ik denk dat deze laatste, daar zat veel meer virtuositeit in.
0: Ja, en nou, ik denk dat dan de muziek je in een trance brengt, in plaats van dat je door iets anders in een trance komt en daarna muziek gaat maken.
1: Ja.
0: Zou dat een beetje de goede verschil aangeven?
1: Ja, en ook het drumwerk is natuurlijk een stapje, zodat je een drummer hebt die ook 4 minuten vol kan maken met een solo.
0: De drumsolo's op zich sowieso zijn al een beetje aan het uitsterven. Hè?
1: Dat ja,
0: doen
1: precies.
0: We niet meer tegenwoordig. Vroeger was dat standaard in welk concert dan ook. Er werd altijd wel ergens een drumsolo ingebouwd. En dan kon je even een biertje halen, zeiden we vroeger altijd. Een drumsolo.
1: Ja, daar doe je wel de drummers tekort mee hoor. Zeker de goede, echte goede drummers.
0: Er zijn drummers die zo geniaal zijn dat het een echte muziekinstrument wordt, een muzikaal instrument. Wij zijn alle twee Rush-fan. En inmiddels treedt Rush weer op met Annika Niles.
1: Ja, zeker.
0: En wat doet die meid
1: amazing.
0: Ongelooflijk goed, hè? Die doet Neil Peart echt gewoon waanzinnig veel eer aan. Hele andere discussie. Maar goed. Maar
1: daar moeten we ook even af gaan spreken als Rush hier in Europa komt. Want ze zijn voorlopig nog niet van plannen naar Europa te komen.
0: Ja, ze hebben al. Dus je kunt al boeken in Nederland.
1: Really?
0: Ja, joh.
1: Oh, daar moeten we naartoe.
0: Nou mag je opschieten, want ik denk dat ze al bijna uitverkocht zijn.
1: Oh, joh. Ik heb dat geprobeerd te volgen, maar ik zou ook met de maat van mij uit Finland. In Finland komen ze nog niet, dus ik ga dat even checken.
0: Ga dat maar checken, want ze komen eraan. Lieve luisteraars, dan zijn we toch alweer zo'n beetje bijna aan het eind van deze Nederpop Long Versions uitzending. En dat betekent dat u nog één uitzending van ons te goed heeft volgende week. Want volgende week duiken we in de classic rock bands. Als je het dan hebt over drumsolo's, nou dan is dat toch wel bij de classic rock bands. Die maakten vaak lange nummers namelijk, want dan konden ze daar live zo fijn een drum, maar ook een gitaarsolo in ophangen. Dus dat gaan we allemaal doen volgende week. Omdat dit de laatste keer is dat we in de studio een opname maken vooraf, wil ik van deze mogelijkheid gebruik maken, Peter. En het is toeval dat je er nu ook bent. Maar om jou weer te bedanken, want ik verzin dit soort dingen altijd. En dan stuur ik jou een berichtje over de WhatsApp. Dit is het thema en maak er maar een leuke jingle bij.
1: Daar heb je het mee te doen, ja.
0: En dan iedere keer weer, wat ook het thema is wat we verzinnen, kom je altijd met iets prachtigs op te proppen. Draai er even eentje.
1: Even
0: een jingle die jij gemaakt hebt. Maakt me niet uit welke.
2: Oeh, Harry. Wat is die lang?
0: Dit heb jij gemaakt. Je hebt ze, 3 heb je er gemaakt voor deze uitzendingen. Plus de beginjingle. Laten we dat ook niet vergeten. Waar we mee begonnen zijn. Ik wil jou, maar ook je lieftallige echtgenote. Want die is volgens mij degene die we hier horen.
1: Die spreekt het in. Ja, ja. Dit is niet mijn stem. Dit is mijn vrouw. Milona.
0: Ontzettend bedanken dat jullie dit weer gedaan hebben. En het was weer fenomenaal. Waarvoor dank. Jij mag ondertussen zometeen het eerste of het laatste nummer starten. Want lieve luisteraars, we gaan eruit met de, wat mij betreft, zeer ondergewaardeerde Nederlandse band Flerk. En ik weet dat jij dat ook vindt.
1: Ja, ik heb ze live gezien. Ik was onder de indruk. Ja. Pure analoge instrumenten en ze spelen alles.
0: Ja,
1: alles.
0: Echt een waanzinnige band. Als je ze niet kent, zoek ze uit. Het is een live versie. Voor die ene keer vind ik dat het mag. Lieve luisteraars. Pas goed op jezelf, pas goed op elkaar. We gaan eruit met Flerk en Arabesque.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 1 Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Lars Militsa met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Het zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

Lars Militsen met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg.